0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
2: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
1: VDK Bank.
3: Clara Live.

0: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
1: Waarom?
0: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei!
2: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Clara, live.

Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die al

0: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.com.be. Op zoek naar een waterdichte tent, een comfortabel luchtbed, oh zo knus, en luipaardprintregelaarzen. Miauw. Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de modder. Net zoals die dansende modderman daar die... Oh, wacht eens even. Heeft hij nu alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Clara Live.

0: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
1: Knaldi. Extra veel zalm? Het zal hem wel zijn.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Clara Live.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Op het militair domein Kamp Beverlo in Limburg heeft de brandweer de hele nacht nageblust nadat er gisteren brand was uitgebroken. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de brand juist ontstaan is. Er waren in elk geval geen schietoefeningen op het domein, zegt burgemeester van Leopoldsburg Marleen Kaufman.
1: Wellicht is de brand natuurlijk ontstaan. Vandaar dat we ook wel vermoeden dat er niemand voor de rest bij te pas gekomen is. Ik heb nu nog van de kampcommandant de bevestiging gekregen dat op dit moment code oranje blijft en dat ze enkel nu aan de target, dus we hebben hier nog schietstanden waar dat we een schietclub hebben, daar is dan wel gezegd van dat die zondag niet meer mogen gaan schieten.
0: De burgemeester raadt mensen aan om niet te gaan wandelen in het gebied in Beverlo nu het zo droog is. En de brandweer zet vandaag een drone in om te kijken of de brand niet opnieuw opflakkert. De federale politie op de luchthaven in Zaventem moet versterking krijgen, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen na een recent incident

0: tussen twee daklozen. Die gingen elkaar dinsdagavond te lijf met een mes, waarbij een van hen zwaar gewond raakte. Het incident toont volgens Diependalen opnieuw aan dat de veiligheid op de luchthaven beter kan.
1: Wij maken ons in elk geval al langer zorgen over inderdaad de veiligheid van de luchthaven en om meerdere redenen. We hebben bijvoorbeeld de onderbezetting van heel wat diensten die zorgen voor heel wat lange wachtrijden bij passagiers van buiten de Europese Unie die toekomen. Daar hebben we ook al voor aan de alarmbel getrokken, maar nu ook dit er nog een keer bovenop. Er moet een algeheel plan komen om de veiligheidssituatie en eigenlijk de betrokkenheid van de federale politie op de luchthaven te vergroten.
0: De Amerikaanse regering gaat 5000 Amerikaanse militairen terughalen uit Duitsland. President Trump had daar eerder al mee gedreigd, omdat de Duitse bondskanselier Merz veel kritiek heeft op de oorlog tegen Iran. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief militairen terug te trekken. Die operatie zou een half jaar tot een jaar duren. Alles samen zitten er nu nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland, onder meer op de grote vliegbasis in Ramstein. Sporttennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het Masters 1000 toernooi in Madrid. Hij verloor in twee sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks is met zijn 21 jaar de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000 toernooi, het niveau net onder de Grand Slams. Hij stijgt op de wereldranglijst naar plaats 35 en daarmee is hij nu de beste Belg. Een bewolkte start met kans op enkele buien, daarna opklaringen, maar tegen de late namiddag opnieuw buien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met mogelijk fel onweer erbij. Aan zee tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: plannen. Meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
2: Clara Life.

0: 7 uur, goedemorgen. 14 Nieuws met Sophie van der Donkt. Op het militair domein Kamp Beverlo in Limburg heeft de brandweer de hele nacht nageblust. Gisteren was daar een natuurbrand uitgebroken. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de brand juist ontstaan is, maar er waren in elk geval geen schietoefeningen aan de gang, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman. Ze vraagt om voorlopig niet in het gebied te gaan wandelen.
1: Het is wel zo dat bij Code Oranje er wel wandelaars op het terrein mogen. Maar we raden ook wel aan om eigenlijk nu niet te gaan wandelen in het natuurgebied. Het is veel te broos. Dus we doen eigenlijk ook wel een oproep om nu op dit moment, zeker nu het zo droog is, niet te gaan wandelen in het bos.
0: De brandweer zet vandaag een drone in om te kijken of de brand niet opflakkert. De Amerikaanse regering heeft beslist om 5000 Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. President Trump had daar al mee gedreigd, omdat de Duitse bondskanselier Merz veel kritiek heeft op de Amerikaanse aanpak van de oorlog tegen Iran. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief militairen terug te trekken. Die operatie zou een half jaar tot een jaar duren. Alles samen zitten er nu nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland, onder meer op de grote vliegbasis in Ramstein. De Europese Unie is verontwaardigd over de nieuwe Amerikaanse invoertarieven voor auto's en vrachtwagens. Gisteren kondigde president Trump aan dat die vanaf maandag zullen stijgen van 5

0: 15% naar 25%. Volgens Trump komt de EU de afspraken uit de handelsovereenkomst met de VS niet na, maar Europa ontkent dat. Tennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het gravel-toernooi in Madrid. Hij verloor in 2 sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks was met zijn 21 jaar wel de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000-toernooi. Het niveau net onder de Grand Slams. Hij stijgt op de wereldranglijst naar plaats 35 en daarmee is hij nu de beste Belg.
1: Ik denk in het algemeen mooie 2 weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn hoe het is gelopen. De matchen, nu de nieuwe ranking. Wat mij ook meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen en hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
0: Een bewolkte start met kans op enkele buien, daarna opklaringen, maar vanaf de late namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en felle wind erbij. Aan zee halen we tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
3: Een heel goede morgen en heel fijn dat u er al bij bent op deze zaterdagochtend. Sergej Prokofjev heeft de zon meegenomen in de vorm van zijn stralende eerste symfonie, de klassieke.

Een symfonie die Haydn zou geschreven hebben mocht hij nog geleefd hebben in het jaar 1917. Dat zijn de woorden van Sergei Prokofjev over zijn eerste symfonie, de klassieke. Hier het eerste deel daaruit door het Orpheus Chamber Orchestra. Helemaal in de stijl van de klassieke voorbeelden, deze muziek. Iets wat trouwens veel componisten deden in die periode. Ook Stravinsky, Ottorino Respighi in Italië en Ray Vaughan Williams in Engeland. Ze grepen in die woelige tijden terug naar het verleden voor hun muziek. Dat werd de periode van het neoclassicisme genoemd. En van iets in de stijl van Haydn naar Haydn zelf. Basstem Jozef Proczka zingt hier een aria over de boer die zich bij het aanbreken van de nieuwe dag heel snel naar zijn akkers begeeft en heel vrolijk is om een gouden oogst te planten. Schon eilet froh der Ackersmann.

Toen Jozef Haydn in Londen was en daar oratoriummuziek hoorde van George Frederick Handel, zoals de Messiah, kreeg Haydn ideeën, inspiratie om zelf ook oratoriummuziek te componeren. En dat deed hij in Wenen. Daar schreef hij 2 grote werken voor koor, solisten en orkest. Een oratorium over de schepping schreef hij, die Schöpfung. En dan nog ook eentje over de seizoenen, die Jahreszeiten. En daarvoor gebruikte hij een Engelse tekst die vertaald werd door de Oostenrijkse diplomaat, de baron Gottfried van Zwieten. Het was de man die ook de sleutels had van de Koninklijke Bibliotheek in Wenen en dus toegang had tot een gigantische verzameling teksten. Heel veel componisten die klopten bij die van Zwieten aan, zeker in tijden waar internet nog niet bestond. Als ze iets nodig hadden, moesten ze het gewoon aan die van Zwieten vragen. En die hielp alle componisten met de juiste tekst, met de juiste inspiratie. En dus ook Jozef Haydn had een fijne samenwerking met die man. Hier hoorden we de vogeltjes fluiten, effectief ook in de dwarsfluiten in de aria Schon eilet vor der Ackermann. Een aria uit de lente, die Frühling. Een van de 4 seizoenen die aan bod komen in die Jahreszeiten van Haydn met de bas Jozef Proczka. Dit is cellist Pierre Fontenelle.

Cellist Pierre Fontenelle, in België geboren, maar opgegroeid in Amerika. En dat hoor je ook in zijn jongste album Roots. En die wortels brengen hem naar Amerikaanse muziek van onder andere Caroline Shaw. Het cellowerk in Manus Tuas heeft hij opgenomen, Pierre Fontenelle. We horen ook muziek van de Spaanse componiste die in Amerika woont, Andrea Casarubios. En ook deze Rina Esmail is te horen op die mooie plaat. Het is een Indiaas-Amerikaanse componiste, Rina Esmail, van begin de 40, en zij schreef dit mooie werkje Varsha. En nu Anton Bruckner.

Een heel goedemorgen. Dit was Martin Owen op Horen in het Horenconcerto van Ruth Gibbs. Ruth Gibbs, een hypergetalenteerde vrouw. Ze was pianiste. Ze studeerde ook compositie bij Ray Vaughan Williams. Ze was de jongste vrouw ooit die een doctoraat kreeg voor muziek op haar 26. En ze was ook hoboïste, een professionele hoboïste bij het City of Birmingham Symphony Orchestra. En tussendoor schreef ze ook nog heel wat eigen muziek, want in 1968 schreef ze dit leuk Horenconcerto. Te horen ook met de BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Roman Gemba. Straks, na 7:30, krijgt u de krantencommentaren. Horen we ook nog eens de Spaanse violiste Maria Dueñas in heerlijk opzwepende muziek van Camille Saint-Saëns. Nog nu een paar minuten Benjamin Britten en zijn eerste strijkkwartet.

0: is 7:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Op het militair domein Kamp Beverlo in Limburg heeft de brandweer de hele nacht nageblust. Gisteren was daar een natuurbrand uitgebroken. Het is nog niet duidelijk hoe de brand juist ontstaan is, maar volgens de burgemeester waren er geen militaire schietoefeningen aan de gang. De Amerikaanse regering heeft beslist om 5000 Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Dat is een reactie op kritiek van bondskanselier Merz. Hij vindt dat de Amerikanen de oorlog tegen Iran zonder strategie aan het voeren zijn. Vandaag zijn er nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. Tennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het gravel-toernooi in Madrid. Hij verloor zijn halve finale in twee sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Op weg naar die halve finale had Bloks een aantal grote namen uitgeschakeld. Hij wordt nu 35ste van de wereld en beste Belg. Eerst bewolkt met kans op enkele buien, daarna opklaringen, maar vanaf de late namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en felle wind erbij. Aan zee halen we tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen is het dan bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, de krantencommentaren.
2: In de morgen schrijft Bart Eekhout over de plannen van de federale regering omtrent een mogelijke overname van de kerncentrales. De nucleaire exit is een dure vergissing geweest, want kernenergie is een relatief schone, zekere en veilige energiebron. Het blijft onbegrijpelijk dat juist in een wereld die vanuit klimaatzorg fossielvrijer moet worden, groene partijen zijn blijven aandringen op een kernuitstap. De overname van de kerncentrales kan een reddingsboei zijn voor de Antwerpse chemie, denkt Christophe Willocks dan weer in de Gazet van Antwerpen. Want we importeren vandaag duur gas om de chemiefabrieken te laten draaien. Dan zijn kernreactoren stabiele bronnen die de negatieve effecten van gas omdraaien. Kernreactoren stoten geen CO2 uit en maken ons veel minder afhankelijk van dure energie uit het buitenland. De nationalisering van de kerncentrales is een enorme gok met uw geld, meent Lieven Sioen intussen in de Standaard. Want door ze te nationaliseren komen de lusten, lasten en risico's volledig bij de belastingbetaler te liggen. Of de mogelijke overname een historische blunder, dan wel een historische meesterzet is, zal een volgende generatie weten te vertellen. De regering De Wever heeft een aankoopoptie op de 7 kerncentrales in ons land en een controlebelang in een hyperstrategische sector als energie is verdedigbaar. Maar voor de uitbating zoekt de overheid best meteen een industriële partner, stelt Isabel Albers in De Tijd. Want de geschiedenis heeft geleerd dat onze staat zelden de meest competente en meest efficiënte uitbater van een bedrijf is. De mogelijke overname van de kerncentrales is zonder twijfel een van de belangrijkste beslissingen van de voorbije jaren, vindt Farid Elmabroek in het Nieuwsblad. Een die het energiebeleid de komende decennia in een andere plooi zal leggen. Maar om het feestgedruis wat te temperen, er blijven nog heel wat vragen over, niet in het minst over de kostprijs en de haalbaarheid van dit plan. 1 mei heeft Dimitri Antonissen geïnspireerd om in het laatste nieuws het miljonair-tax-idee van vooruitvoorzitter Conor Rousseau in beschouwing te nemen. Die miljonairstax blijft in de eerste plaats een symbooldossier. Het is een pleister die het bloeden van onze begroting niet zal stelpen. We hebben geen toverstaf of goocheldoos nodig, maar een gereedschapskist om aan de begroting te sleutelen. Minder uitgeven, meer mensen aan het werk en een eerlijke bijdrage van de topverdieners. Er heerst paniek bij Nike, merkt Dominique Klaas tot slot op in het Belang van Limburg, naar aanleiding van de mogelijke ontslagen bij het bedrijf. Voor de duizenden werknemers van Nike in Laakdal, Meerhout en Ham blijft het intussen bang afwachten. Wat komt er uit de bus bij de onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie? Het is zaterdag 2 mei en dat waren de krantencommentaren.
1: Clara staat op met Sander de Keren.

Een ongelooflijke klank. De Spaanse violiste Maria Dueñas in het Introduction et Rondo Capriccioso van Camille Saint-Saëns. Geschreven op zijn 28 voor een Spaanse violist, voor Pablo de Sarasate, die toen nog maar 19 was, maar toen ook al een wereldster was. En hij speelde het werk in première in Parijs met Camille Saint-Saëns als dirigent. Blijkbaar ook enorm geliefd onder de Franse componisten, dit werk van Saint-Saëns, want Bizet schreef ooit een bewerking voor viool en piano. En de Debussy maakte een versie blijkbaar voor twee piano's. We blijven in de sfeer van het rondo, want dit is de 16e pianosonate van Ludwig van Beethoven, met als derde deel een rondo.

Maurizio Pollini aan de piano in het Rondo, het derde deel uit de 16e pianosonate van Ludwig van Beethoven. En een rondo in de klassieke muziek is een vorm die je vandaag met een popnummer zou kunnen vergelijken, want in een rondo zit er nogal een herkenbaar thema dat op tijd en stond terugkeert, zoals een refrein. De voorloper van het rondo werd een ritornello genoemd in de barokmuziek, wat ook letterlijk betekent iets wat terugkeert, ritorno. En rondo heeft dus ook vaak een refrein, een A-gedeelte, dat dan altijd terugkeert, maar altijd afgewisseld wordt met andere tussendelen, zodat je een structuur hebt van bijvoorbeeld A, B, A, C, A, D, om dan terug te keren in de omgekeerde volgorde. Ook Mozart schreef rondo's, zoals te horen in Eine kleine Nachtmuziek, het vierde deel, dat is een rondo.

En hopelijk had u ook een fijne nacht met deze fijne nachtmuziek. Eine kleine nachtmuziek van Mozart. Ook ideaal om de ochtend mee te beginnen hier door het Hagen Kwartet.

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Er is de hele nacht nageblust op het militair domein in Beverlo. De Amerikanen gaan 5000 militairen weghalen uit Duitsland. En tennisser Alexander Bloks strandt in de halve finales van het toernooi in Madrid. Op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg heeft de brandweer de hele nacht nageblust. Gisteren was daar brand uitgebroken. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de brand juist ontstaan is. Het lijkt op een natuurbrand. Er waren in elk geval geen schietoefeningen aan de gang, zegt de burgemeester. De brandweer heeft het domein vannacht goed in de gaten gehouden, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
1: Er is de hele nacht nu controle geweest door de brandweer. Er zijn telkens nog wel wat opflakkeringen gekomen. Maar dan heeft men de bosbrandwagens ingezet. Dat zijn eigenlijk 4x4 wagens die echt op het terrein gaan om dan onmiddellijk te blussen. De brand wordt goed in het oog gehouden door drone-camerabeelden, warmtecamerabeelden. Maar alles is eigenlijk onder controle.
0: Transportbedrijven zijn de voorbije maand vaker het slachtoffer geworden van brandstofdiefstal, dat meldt het laatste nieuws. In april werd naar schatting al voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens weggepompt. Door de oorlog in het Midden-Oosten is diesel een stuk duurder geworden. Johan Staes van Transport en Logistiek Vlaanderen.
2: Uit een rondvraag bij onze leden blijkt dat alleen al in de maand april 1 op de 5 transportbedrijven slachtoffer werd van dieseldiefstal. En dat er zo toch wel gemakkelijk meer dan 10.000 liter diesel eigenlijk gestolen wordt. Men boort openingen in die dieseltanks, men legt daar slangen in en men pompt dan eigenlijk de diesel uit in vaten. En men vervoert die dan om, denk ik, op de zwarte markt te verkopen.
0: De federale politie op de luchthaven in Zaventem moet versterking krijgen, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Deze week was er een steekincident tussen twee daklozen. Ze gingen elkaar te lijf

0: met een mes en één van hen raakte zwaar gewond. Het incident toont volgens Diependalen opnieuw aan dat de veiligheid op de luchthaven beter kan.
1: Wij maken ons in elk geval al langer zorgen over inderdaad de veiligheid van de luchthaven en om meerdere redenen. We hebben bijvoorbeeld de onderbezetting van heel wat diensten die zorgen voor heel wat lange wachtrijden bij passagiers van buiten de Europese Unie die toekomen. Maar nu ook dit er nog een keer bovenop. Er moet een algeheel plan komen om de veiligheidssituatie en eigenlijk de betrokkenheid van de federale politie op de luchthaven te vergroten.
0: De Verenigde Staten gaan 5000 Amerikaanse soldaten weghalen uit Duitsland. De Amerikaanse president Trump heeft daar al vaker mee gedreigd, maar nu lijkt het ernst. Wellicht heeft het te maken met uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz over de oorlog in Iran, zegt correspondent Gien Balduk.
2: De bondskanselier Merz heeft bij een bezoek aan een school vrij kritisch uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump. Ogenschijnlijk ook op een manier dat hij dacht dat dit niet voor de publieke media zichtbaar was. En Merz heeft gezegd dat wat hem betreft de Iraniërs sterker zijn dan verwacht. En dat de Iraniërs zelfs de hele Amerikaanse natie heeft vernederd. Vrij stevige woorden. En daarvan kun je ook voorstellen dat Trump daar vrij veel op reageert.
0: Alles samen zitten er nu nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland, onder meer op de grote vliegbasis in Ramstein. De Europese Unie is verontwaardigd over de nieuwe Amerikaanse invoertarieven voor auto's en vrachtwagens. Gisteren kondigde president Trump aan dat die vanaf maandag zullen stijgen van 15% naar 25%. Volgens Trump komt de EU de handelsafspraken met de VS niet na, maar Europa ontkent dat. Acteurs die gecreëerd zijn met artificiële intelligentie kunnen geen Oscar winnen. De Academy, die de filmprijzen uitreikt, heeft een aantal regels aangepast of verduidelijkt, onder meer dus rond het gebruik van AI. Alleen echte mensen komen in aanmerking voor een Oscar en dat geldt ook voor scenario-schrijvers. Sporttennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het gravel-toernooi in Madrid. Hij verloor in 2 sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Het werd 6-2 en 7-5. Bloks was met zijn 21 jaar wel de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000-toernooi. Het niveau net onder de Grand Slams. Hij stijgt op de wereldranglijst naar plaats 35 en daarmee is hij nu de beste Belg.
3: Ik denk in het algemeen mooie 2 weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn hoe het is gelopen. De matchen, nu de nieuwe ranking. Wat dat mij ook meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen en hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
0: In het mannenvolleybal heeft Mazeik de eerste wedstrijd van de titelfinale gewonnen. In en tegen Roeselare werd het 1-3. Dinsdag is de tweede wedstrijd. De ploeg die als eerste 3 keer kan winnen is landskampioen. Aan de droogte komt een einde vandaag. Deze voormiddag al kans op enkele buien, daarna opklaringen. Maar vanaf de late namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en felle wind erbij. Aan zee halen we tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Vooraan in het nieuws de brand op het militair domein in Leopoldsburg. Er waren vannacht nog opflakkeringen, maar de brandweer kon die snel blussen. Alles wordt nu in de gaten gehouden met drones. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
5: Goedemorgen. Bij de termen Bach en Leipzig, ja, dan kunnen we ons meteen iets voorstellen. Maar bij de naam Johann Ludwig Krebs misschien toch iets minder. Nochtans, hij was de favoriete leerling van Bach aan de Thomasschule in Leipzig, waar Bach les gaf. En volgens Bach was die Krebs een uitstekende componist en ook luitist. En tot op vandaag zijn er nog een paar luitconcerto's van hem bewaard gebleven. En daar kunnen we ons nu ook iets bij voorstellen, dankzij de Argentijnse luitiste Evangelina Mascardi en haar nieuwste album.

Luiteste Evangelina Mascardi, en op haar nieuwe album Beyond Vivaldi laat ze heel wat luidconcerto's horen, onder andere natuurlijk van Vivaldi, maar ze graaft ook nog dieper, nog verder, en ze botste op heel wat andere concerto's van toch voor mij onbekende namen, van onder andere Johann Ludwig Krebs. Hij leefde tot het jaar 1780, was dus een leerling van Bach in Leipzig, en van hem zijn twee luidconcerto's bewaard gebleven dankzij de poëzieprofessor van de Universiteit van Leipzig, meer bepaald dankzij zijn vrouw, want zij was een heel goede muzikante en zij volgde nog les bij die Johann Ludwig Krebs. Beyond Vivaldi, dat album van luitiste Evangelina Mascardi met de muzikanten van Estrovagante onder leiding van Riccardo Doni. Het is deze week onze keuze van Clara geweest. Deze namiddag wordt een nieuwe keuze aan u voorgesteld tijdens het programma De Keuze van Clara met Carlo Sio.

En dat was celliste Anastasia Kobekina en haar opname van vorig jaar van de 6 cello suites van Bach. Hier speelde Kobekina 2 gavottes uit de 5e suite, de donkerste suite van alle 6. En dat heeft ook met de stemming van het instrument te maken, want de eerste snaar van je cello wordt 1 toon lager gestemd. De hoge la wordt een sol. Volgens celliste Rostropovich was deze 5e cello suite de essentie van het genie van Bach. En ook deze man vond Bach geniaal, want hij leerde Bach spelen op bandoneon om daarna zijn eigen stijl te vinden en ook zeker en vast gevonden te hebben. Astor Piazzolla.

Triunfal van Astor Piazzolla met onder andere Marcello Nisinmano Bandoneon en Gary Burton op vibrafoon. En nu even dansen bij kaarslicht, meer bepaald een fandango bij kaarslicht, want zo heette dit pianowerk van Enrique Granados, El Fandango de Candil, uit zijn Goyescas.

De Spaanse pianiste Alicia de la Rocha in Spaanse muziek van Enrique Granados, de Goyescas, geïnspireerd op het werk van de Spaanse schilder Francisco de Goya. Hij werd de Spaanse Beethoven van de schilderkunst genoemd. En alles over die Goyescas ontdekt u trouwens in onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek, meer bepaald aflevering 56. Die kunt u beluisteren op VRT Max. En van een fandango bij kaarslicht, El Fandango de Candil van Granados, nog even dansen nu in de volle zon met deze Dance in the Sun. Het is een orkestwerk van Arnold Becks.

0: 9, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Op het militair domein in Beverlo in Limburg is de natuurbrand vannacht een paar keer opgeflakkerd, maar snel weer geblust. De brand ontstond gisteren in de namiddag en er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Maar volgens de burgemeester waren er op dat moment geen militaire schietoefeningen aan de gang. Drones houden het gebied in Beverlo nu in de gaten. Transportbedrijven hebben de voorbije maand vaker vastgesteld dat er brandstof gestolen was uit vrachtwagens. In april werd naar schatting al voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens weggepompt. Door de oorlog in het Midden-Oosten is diesel een stuk duurder geworden en dat doet het aantal diefstallen wellicht toenemen. De Verenigde Staten gaan 5000 Amerikaanse soldaten weghalen uit Duitsland. President Trump heeft daar al vaker mee gedreigd, maar nu is de beslissing genomen. Wellicht heeft het te maken met uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz over de oorlog in Iran. Hij vindt dat de Amerikanen geen strategie hebben en dat de Iraniërs er sterker uitkomen dan verwacht. In de voormiddag al kans op enkele buien, daarna opklaringen, maar vanaf de late namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en felle wind erbij. Aan zee halen we tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

Als componist is het belangrijk om af en toe eens goed op restaurant te gaan, want Igor Stravinsky kreeg het eerste idee voor dit vioolconcerto tijdens een etentje waarbij hij snel een akkoord op een serviet schreef. Een bijna onspeelbare greep en daar opent elk deel mee van dit vioolconcerto. Dit was violist Josif Ivanov in de finale, het vierde deel, samen met Brussels Philharmonic onder leiding van Alexei Ogrinchuk. En we beginnen onze zaterdag alsof het even 1958 is met deze soundtrack uit de film Vertigo, een film van Hitchcock. De muziek is van Bernard Herrmann. Dit is de liefdesscène.

Muzikanten van het Los Angeles Philharmonic Orchestra, dirigent Essa Pekka Salonen, heeft heel veel muziek van Bernard Herrmann opgenomen. En de soundtrack hier even duizelingwekkend als de plot van de film, want in de Hitchcock-film Vertigo horen we deze muziek, de scène d'amour, wanneer de privédetective Scotty verliefd is op Judy, een vrouw die als twee druppels water lijkt op een andere vrouw op wie hij verliefd was, op Madeline. En daar heeft de plot natuurlijk iets mee te maken. Prachtige muziek van Bernard Herrmann, de vaste filmcomponist voor onder andere Alfred Hitchcock, tot hun samenwerking stopte voor de film Torn Curtain in de jaren 60, omdat filmstudio's steeds meer vroegen naar andere soundtracks, onder andere met aparte nummers, die nog een leven konden leiden in de hitlijsten, los van de film, voor of na de release van een film, om de film toch nog wat levend te houden. En zo werd aan Bernard Herrmann gevraagd om een nummer te schrijven voor actrice Julie Andrews, met meer invloeden uit pop en jazz, maar dat wou Herrmann niet doen. En daarmee stopte de samenwerking tussen Hitchcock en Herrmann in de jaren 60. Dit is John Tavener.

De stemmen van Academy of Ancient Music en de baritonstem van George Moseley in de Funeral Canticle van John Tavener. En daar ben ik regisseur Terrence Malick toch wel dankbaar voor. Want dankzij zijn film The Tree of Life leerde ik als student deze koormuziek van John Tavener kennen. Het wordt 9:00 met vier handen, Jan Vermeulen en Veerle Peters samen aan de pianoforte voor deze Polonaise van Franz Schubert. Goedemorgen.

0: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
1: Ah, alles is gesorteerd.
0: Kast. Voor de interieurlover, de...
1: Amai zeg, wat een eyecatcher.
0: Kast. Welke kast je ook zoekt,

0: tragische liefde, spanning en diepe dramatiek. Met zijn Romeo en Juliet brengt Hector Berlioz het beroemdste koppel aller tijden naar het concertpodium. Beleef dit meesterwerk live door het Antwerp Symphony Orchestra. Op 29 mei in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal en 30 mei in Concertgebouw Brugge, samen met Clara.
1: Het is 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Afgelopen nacht zijn er nog enkele kleine opflakkeringen geweest van de brand op het militair domein Kamp Beverlo in Limburg. 20 hectare natuur is daar vernield en de brandweer blijft het gebied goed in de gaten houden, zegt brandweerkapitein Niels Bouwens.
2: We hebben ook continu bewaking gedaan met drone- en warmtebeeldcamera's. Nu, buiten de grenzen die we vannacht hebben gezet, zijn er geen nieuwe brandhaarden meer geweest. De rook gaf nog wel hinder. Enkele ongeruste bewoners in heel Polsbrug hebben hiervoor de brandweer gebeld. Maar deze was steeds afkomstig van een natuurbrand. Dus niets om zich zorgen om te maken. Naarmate we vandaag kunnen afblussen, zal deze rook en deze geurhinder verminderen.
1: Transportbedrijven zijn de voorbije maand vaker het slachtoffer geworden van brandstofdiefstal, dat meldt het laatste nieuws. In april werd naar schatting al voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens weggepompt. Door de oorlog in het Midden-Oosten is diesel een stuk duurder geworden. De diefstallen kunnen overal gebeuren, zegt Johan Staes van Transport en Logistiek Vlaanderen.
3: We zagen dat voornamelijk een fenomeen dat gekend is op Franse parkings. Maar recentelijk waait het eigenlijk toch ook over naar Vlaanderen. En dat is niet enkel langs snelwegparkings, want het gebeurt ook in industrieterreinen. Maar recentelijk ook eigenlijk toch wel enkele voorbeelden waar gewoon in woonwijken de chauffeur die een voertuig meeneemt naar huis en dat daar eigenlijk ook 's nachts de diesel wordt leeggepompt.
1: De Verenigde Staten gaan 5000 Amerikaanse militairen weghalen uit Duitsland. President Trump had daar al vaker mee gedreigd, maar nu is de beslissing genomen. Wellicht heeft het te maken met uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz over de oorlog in Iran. Hij zei dat de Amerikanen geen strategie hebben en dat de Iraniërs er sterker uitkomen dan verwacht. En er zijn nog spanningen tussen de VS en Europa over de nieuwe Amerikaanse invoertarieven voor auto's en vrachtwagens. Gisteren kondigde president Trump aan dat die vanaf maandag zullen stijgen van 15% naar 25%. De EU is daar verontwaardigd over. Volgens Trump wacht de EU te lang met de goedkeuring van de handelsdeal tussen beide landen. Dat is slecht nieuws, zegt professor internationale economie aan de KU Leuven, Jan van Hoven.
4: We worden hier geraakt in onze Achillespees van de Europese economie. En dit kan absoluut ook leiden tot een recessie in de Europese Unie als die doorgaat. Want wat we niet mogen vergeten, de autosector is heel belangrijk. 7% van ons BBP, 14 miljoen jobs, die worden toegeschreven direct en indirect aan de sector. Dus met andere woorden, als we hier geraakt worden, worden de autoproducenten geraakt.

0: maar ook de ruime Europese economie. Dus het risico op een handelsoorlog is nu heel reëel geworden.
1: Acteurs die gecreëerd zijn met artificiële intelligentie kunnen geen Oscar winnen. De Academy, die de filmprijzen uitreikt, heeft een aantal regels aangepast of verduidelijkt, onder meer dus rond het gebruik van AI. Alleen echte mensen komen in aanmerking voor een Oscar en dat geldt ook voor scenario-schrijvers. Tennisser Alexander Bloks is uitgeschakeld in de halve finales van het Gravel-toernooi in Madrid. Hij verloor met 6-2 en 7-5 van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks won in Madrid tegen verschillende topspelers. En hij was met zijn 21 jaar de jongste Belg die tot in de halve finales van een Masters 1000-toernooi is geraakt. Het niveau net onder de Grand Slams. Hij wordt nu 35ste op de wereldranglijst.
2: Ik denk in het algemeen mooie 2 weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn hoe het is gelopen. De matchen, nu de nieuwe ranking. Wat dat mij ook meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen en hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
1: Het weer, kans op enkele buien in de voormiddag. Daarna een tijdje opklaringen, maar vanaf de late namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en felle wind erbij. Aan zee halen we tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: De krantencommentaren.
4: In de morgen schrijft Bart Eekhout over de plannen van de federale regering omtrent een mogelijke overname van de kerncentrales. De nucleaire exit is een dure vergissing geweest, want kernenergie is een relatief schone, zekere en veilige energiebron. Het blijft onbegrijpelijk dat juist in een wereld die vanuit klimaatzorg fossielvrijer moet worden, groene partijen zijn blijven aandringen op een kernuitstap. De overname van de kerncentrales kan een reddingsboei zijn voor de Antwerpse chemie, denkt Christophe Willocks dan weer in de Gazet van Antwerpen. Want we importeren vandaag duur gas om de chemiefabrieken te laten draaien. Dan zijn kernreactoren stabiele bronnen die de negatieve effecten van gas omdraaien. Kernreactoren stoten geen CO2 uit en maken ons veel minder afhankelijk van dure energie uit het buitenland. De nationalisering van de kerncentrales is een enorme gok met uw geld, meent Lieven Sioen intussen in de Standaard. Want door ze te nationaliseren komen de lusten, lasten en risico's volledig bij de belastingbetaler te liggen. Of de mogelijke overname een historische blunder, dan wel een historische meesterzet is, zal een volgende generatie weten te vertellen. De regering De Wever heeft een aankoopoptie op de 7 kerncentrales in ons land en een controlebelang in een hyperstrategische sector als energie is verdedigbaar. Maar voor de uitbating zoekt de overheid best meteen een industriële partner, stelt Isabel Albers in De Tijd. Want de geschiedenis heeft geleerd dat onze staat zelden de meest competente en meest efficiënte uitbater van een bedrijf is. De mogelijke overname van de kerncentrales is zonder twijfel een van de belangrijkste beslissingen van de voorbije jaren, vindt Farid Elmabroek in het Nieuwsblad. Een die het energiebeleid de komende decennia in een andere plooi zal leggen. Maar om het feestgedruis wat te temperen, er blijven nog heel wat vragen over, niet in het minst over de kostprijs en de haalbaarheid van dit plan. 1 mei heeft Dimitri Antonissen geïnspireerd om in het laatste nieuws het miljonair-tax-idee van vooruitvoorzitter Conor Rousseau in beschouwing te nemen. Die miljonairstax blijft in de eerste plaats een symbooldossier. Het is een pleister die de bloeden van onze begroting niet zal stelpen. We hebben geen toverstaf of goocheldoos nodig, maar een gereedschapskist om aan de begroting te sleutelen. Minder uitgeven, meer mensen aan het werk en een eerlijke bijdrage van de topverdieners. Er heerst paniek bij Nike, merkt Dominique Klaas tot slot op in het Belang van Limburg, naar aanleiding van de mogelijke ontslagen bij het bedrijf. Voor de duizenden werknemers van Nike in Laakdal, Meerhout en Ham blijft het intussen bang afwachten, Wat komt er uit de bus bij de onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie? Het is zaterdag 2 mei en dat waren de krantencommentaren.
3: Clara staat op met Sander de Keren.
5: Heel fijn dat u bij ons bent. Welkom bij Clara. En bij ons schijnt de zon en is het een heerlijke lenteochtend. Want de violiste Sylvia Huang speelt de gepaste soundtrack Demain de printemps van Lydie Boulanger.

Uit haar jongste album Ode to Mother Nature, violiste Sylvia Huang hier in De Matin de Printemps van Lili Boulanger samen met Boris Kuznetsov aan de piano. En straks schuiven nog een tweede vleugelpiano bij op het podium op vraag van Francis Poulenc. Maar eerst nog een beetje rustig dagdromen tijdens het weekend met dit Benedictus uit The Armed Man, The Mass for Peace van Carl Jenkins.

scoort altijd hoog in onze Clara Top 100 en terecht. Het Benedictus uit The Armed Man, A Mass for Peace van Carl Jenkins. En je hebt geen diploma nodig om een internationale componist te worden. Dat heeft Francis Poulenc bewezen. Hij kreeg een beetje pianoles van zijn mama, ook van de Spaanse pianist Ricardo Viñes en later ook nog wat privélessen orchestratie en harmonie van Charles Quéclin. En de rest was zelfstudie en talent. En misschien toch ook wel een beetje netwerken en de juiste mensen aanspreken in Parijs. Als jonge dertiger kreeg Poulenc de vraag om een nieuw werk te schrijven voor het Boston Symphony Orchestra. En het resultaat was een pianoconcerto voor twee piano's. Poulenc haalde misschien wel een beetje inspiratie qua klank en qua jazzsfeer uit het pianoconcerto van Maurice Ravel, dat een half jaar eerder in première was gegaan. En ook de wereldtentoonstelling van Parijs van 1931 bleef toch bij Poulenc nazinderen. Want de Indonesische gamelanmuziek uit Bali heeft Poulenc daar gehoord en dat heeft hij ook duidelijk geïmiteerd in die muziek, in de pianoklanken hier aan het begin van dit eerste deel. Hier met de zussen Katje en Marielle Labek.

0: Het guitige karakter van Francis Poulenc. Wat een energie die dan meteen ook helemaal omslaat in dit openingsdeel uit zijn concerto voor twee piano's. Waarin Poulenc ook een hommage wilde brengen aan zijn lievelingscomponist en dat was Mozart. Hier speelden Katia en Marielle Labeck het openingsdeel met het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Seiji Ozawa. Het is weekend, dus dat betekent...
1: Clara staat op met Sander de Keren.
0: Dat u misschien tijd hebt om te luisteren naar onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Want onze nieuwste aflevering is nu te beluisteren op VRT Max. En daarin praten Clara de Dekker en ikzelf over Eugène Isaïe. De violist, de componist, de vioolleraar van koningin Elisabeth, voor wie ook na zijn dood een vioolwedstrijd werd opgericht. De Eugène Isaïe-wedstrijd. En die kennen we vandaag natuurlijk als de koningin Elisabeth-wedstrijd. Isaïe werd de koning van de viool genoemd. En dat had zo zijn redenen. Dat vertelde ik in de podcast.
2: En was het dan omdat hij les gaf aan de koningin dat ze hem de koning van de viool noemde?
0: Ah.
2: Kan toch?
0: Ja, dat kan. Nee, die bijnaam had niets te maken met de koningin. Het is wel mooi om dat te denken. Maar hij werd gewoon zo genoemd omdat hij een van de grootste violisten uit zijn tijd was. Echt waar. En hij was ook heel groot, letterlijk.
2: Hoe groot?
0: Hij was blijkbaar... 1,95 meter.
2: Nee.
0: Ja, dus echt een Belgische reus. Stel je voor dat hij zo binnenkomt in de Clara-studio.
2: Amai, ik moet mijn beeld even bijstellen. Ik had nu nooit gedacht dat Isaïe een grote man was. Als ik zo groot zou zijn, dan zou ik precies toch ook voor een iets groter instrument kiezen. Een contrabas of zo.
0: Maar ja, toen hij voor de viool koos, was hij natuurlijk nog geen 2 meter, hè, bijna. Dus
2: ja, dat is waar.
0: Hij heeft zijn eerste vioollessen gekregen toen hij 4 was. En toen hij 7 was, speelde hij dus al concerten met zijn vader en zijn broer. Een supermuzikale familie, ging dan ook naar het conservatorium. En als klein jongetje moest hij blijkbaar ooit na een optreden het geld in ontvangst nemen, voor ook het geld van zijn vader en zijn broer. Mm-hmm. Hij heeft dat dan toen mee naar huis genomen. Alleen is hij nooit thuis geraakt met al dat geld.
2: Oh nee, ze hebben hem toch niet overvallen?
0: Nee, het is een beter verhaal.
2: Oké. Okay.
0: Blijkbaar is Isaïe met dat geld eerst naar de bakker gegaan. Om zich vol te stoppen met cake. En daarna is hij nog naar de speelgoedwinkel geweest om daar alles uit de vitrine te kopen.
2: Oh, zalig.
0: Fantastisch,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, ik zou sowieso hetzelfde doen.
0: Kom aan, als je 7 jaar bent.
2: Wacht, ik heb denk ik ook hetzelfde gedaan.
0: Echt?
2: Ik heb de eerste jaren sowieso al mijn zakgeld opgedaan aan snoep. Dus heel herkenbaar voor mij dit.

0: Violiste Hilary Hahn en haar recente opname van de 6 vioolsonates, muziek uit de jaren 1920 van Eugène Ysaÿe, de Belgische violist-componist. Hij schreef 6 vioolsonates, elke sonate opgedragen aan een collega-violist. En dit was de 5e. En alles over die muziek van Ysaÿe ontdekt u in de nieuwste aflevering van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek op VRT Max. En wat u ook elke week kunt ontdekken is...
1: De Twintigers.
0: Ja, een getalenteerde muzikant van in de 20, want die nieuwe lichting stellen wij elke week aan u voor hier op Clara. En sinds gisteren is dat twintiger Nele Vernaye. Ze is dwarsfluitiste en componiste. En vorig jaar studeerde ze af met de grootste onderscheiding aan het Conservatorium van Gent. En een paar weken later stond ze al op de Garden Stage in Gent Jazz, op het festival in Gent. Zometeen horen we Nele Vernaye met haar eigen jazzproject Alvers en het concert dat ze hier speelde op VRT in onze mooie toetsstudio. Maar eerst nog een interessante vraag van onze collega Carlo Sio aan onze twintiger van deze week, Nele Vernaye.
2: Als je zelf muziek componeert, denk je dan ook vanuit je eigen instrument, vanuit die dwarsfluit?
3: Niet noodzakelijk eigenlijk. Ik denk meer vanuit een soort gevoel of zo. Of een melodie dat dan in je hoofd zit. En van daaruit vertrek ik dan. En ja, ik speel dwarsfluit, dus ik speel het wel op dwarsfluit. Maar ik schrijf nu niet altijd per se met direct een dwarsfluit in mijn hoofd. Vaak zelfs misschien meer een stem. Want ik heb, dat is misschien iets gek, hè, maar ik heb al gemerkt, als ik muziek schrijf, het is altijd instrumentaal. En het is ook mijn bedoeling om die instrumentaal uit te voeren, altijd. Maar ik schrijf soms wel muziek met tekst. Om dan de tekst weg te laten en er een instrumentaal nummer van te maken. Omdat... Ja, dat je meer vertrekt vanuit een soort gevoel dan, of zo.
2: Ja. Je wilde auteur worden als kind.
3: Ja, klopt. Voilà, misschien toch nog een beetje dan.
2: Maar nu schrap je iedere keer die teksten.
3: Ja, die blijft dan zo privé ergens in een hoekje van mijn bureau liggen.
2: Je kan misschien wel songs beginnen schrijven.
3: Ja, maar ik zie het mezelf niet direct doen. Ik heb ook totaal geen ambitie om ooit te zingen. Ik speel heel graag dwarsfluit en ik blijf daar ook graag bij. Het taalgegeven blijft mij boeien. Maar ik zou niet rap zelf zingen.
1: De Twintigers.

Nog heel even, zo heette deze compositie van Nele Vernaye, onze twintiger van deze week. Ze speelde hier in de Toetsstudio op VRT. Samen met Willem Heijlen op gitaar, Cedric Haken basgitaar, Anke Versliepen op drums en Oya Bakiroliu op darbuka. Ze noemen zichzelf als jazzensemble Alver en ze speelde dus muziek van fluitiste Nele Vernaye, onze twintiger van deze week. Dit is de Bolero van Ravel, maar dan anders. Het is Blue van Ryuichi Sakamoto.

Ryuichi Sakamoto aan de piano met het Tokyo Philharmonic Orchestra en deze bolero-achtige Blue uit zijn album Sakamoto Playing the Orchestra uit 2014. We gaan richting 10 uur en dan is er weer een fijne gast in De Liefhebber bij Katelijne Boon. Maar eerst nog even Amerikaanse balletmuziek uit de jaren 40, 1944, het jaar van deze Appalachian Spring van Aaron Copland. Fijne zaterdag!

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
2: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
1: VDK Bank.
2: Maak een afspraak.

0: Clara neemt u mee naar Primavera in Cinema Lumière in Mechelen. In het grootste weeshuis van Venetië krijgt een getalenteerde violiste les van niemand minder dan...
1: Don Antonio.
2: Vivaldi.
0: Maak kans op tickets voor de avant-première van Primavera. Op dinsdag 5 mei. Via het Clara-kanaal op VRT Max.
3: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Aan de kust heeft de politie de voorbije nacht verschillende transmigranten onderschept die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Er zijn onder meer mensen gevonden in de duinen van Bredene en in een bestelwagen in de Pannen. Gouverneur Karel de Caluwe.
4: We hebben een 30-tal transmigranten in Bredene opgepakt die gespot geweest zijn via het droneteam van de lokale politie. Er zijn dan ook 14 transmigranten opgepakt in een camionet in de Pannen, opgemerkt door ons camera-schild. En momenteel vaart er nog een bootje met een 14-tal transmigranten voor onze kust. Die wordt begeleid. En we gaan zien wat er gebeurt als ze proberen andere mensen op te pikken. Ja, dan gaat er toch wel een poging zijn om ook die mensen op te pakken.
3: De politiediensten waren afgelopen nacht extra alert, omdat er bij mooi weer meer mensen proberen over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Duitsland heeft gereageerd op de Amerikaanse aankondiging dat er 5000 militairen weggehaald worden uit Duitsland. Trump is niet tevreden met recente uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz over de oorlog in Iran. Veerle de Vos, wat is de reactie van Duitsland?
5: Wel, de Duitse minister van Defensie merkt op dat de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Duitsland in het belang is van Europa, maar ook van Amerika. Maar, zegt de minister, we gingen ervan uit dat de VS op termijn zijn troepen zou terugtrekken. Bovendien is het de taak van Europa om voor zijn eigen defensie in te staan. Duitsland bijvoorbeeld breidt zijn troepen uit en spendeert meer aan bewapening. En voor toekomstige missies gaat Duitsland nauwer samenwerken met andere bondgenoten zoals Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië.
3: Paus Leo XIV heeft een voormalige migrant zonder papieren in de Verenigde Staten benoemd tot bisschop in West Virginia. De man is geboren in El Salvador en kwam in 1990 naar de Verenigde Staten op de vlucht voor het geweld in zijn land. Hij werd toen opgepakt in Mexico, maar betaalde smeergeld om weer vrij te komen en verder naar de VS te reizen. Bultrug Timmy is opnieuw vrijgelaten in de Noordzee. De walvis werd in een groot bassin met water naar de zee gebracht door een sleepboot. En vanmorgen vroeg is hij vrijgelaten, zo'n 70 kilometer voor de kust van Denemarken. Timmy raakte eind maart vast op een zandbank voor de Duitse kust. Met een reddingsactie, betaald door twee privéondernemers, is het gelukt om hem los te krijgen en naar zee te vervoeren. Maar of Timmy de hele reddingspoging zal overleven, is nog onzeker. Kans op enkele buien, daarna opklaringen, maar vanaf de late namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en felle wind erbij. We halen tot 18 graden aan zee, in het binnenland tot 25. Morgen is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. De Liefhebber met Katelijne Boon.

0: Een heel mooie morgen. We gaan de eerste zaterdag van mei doorbrengen met de veelzijdige Joke van Leeuwen. Een alleskunner wordt ze genoemd, want ze schrijft verhalen en gedichten. Ze tekent en ze treedt op voor kinderen en voor volwassen kinderen. Sinds ze debuteerde in 1978 kreeg ze voor haar werk een hele rist prijzen. Gouden uilen, griffels en ganzenveren en nog veel meer binnen- en buitenlandse prijzen. Ik denk dat ze de meest bekroonde laureaat is die hier ooit al in de studio heeft gezeten. In 2012 de Constantijn Huygensprijs voor haar hele oeuvre. En in 2025 nog de eerbiedwaardige Tollesprijs, toegekend aan een oeuvre dat volgens de jury in de 5 voorafgaande jaren de hoogste literaire waarde bezat. Joke van Leeuwen was ook ooit nog stadsdichter van Antwerpen. Haar werk is wereldwijd vertaald tot het Papiamento toe. En dat is een Creoolse taal die ik zelf heb moeten opzoeken, want ik kende ze niet. En aan dat oeuvre voegde ze recent nog Plooi u in tweeën toe, een memoir over haar tijd in Brussel, in België, waar ze als 13-jarige terechtkwam. Welkom, Joke van Leeuwen.
1: Dank je.
0: Het is onmogelijk om u in een kort bestek te kaderen, maar onze luisteraars kennen u ondertussen wel, al was het al maar door dat ongelooflijk populaire boek Iep. Ja. En anders is er ook uw goed gestoffeerde website, voor wie er eens wil induiken. Ja, bij zowat alle recensenten lezen we dat uw kracht is om zware dingen licht te maken, transparant, grappig ook, zonder de ernst te smoren. En nu citeer ik letterlijk. Zelf valt het mij op als ik uw teksten lees dat ik met een andere blik naar de wereld kijk. Met meer humor en lichtvoetigheid.
1: Dat is mooi. Dat is ook iets wat ik eigenlijk zoek, inderdaad. Ik citeer dan nogal eens Italo Calvino, die het heeft, maar dan op zijn Italiaans, over nadenkende lichtheid. Dat je lichtheid en humor niet verward door te denken dat dat oppervlakkig is, maar dat het juist een krachtige manier is om ook met de zwaarte van het leven om te gaan.
0: Mm-hmm. Ja. Nadenkende lichtheid, dat is een mooi begrip. Wanneer wist u dat schrijven, tekenen en optreden uw levenspad was?
1: Schrijven en tekenen, dat wist ik al toen ik een klein meisje was. Ik was ook altijd verhalen aan het maken. Ik had een groot handschrift en ik had van die afwasbare schriften en die kwamen wel vol met avonturenverhalen, met natuurlijk een meisje in de hoofdrol, want ik vond al die meisjesboeken maar tuttig. En dat optreden, dat is eigenlijk gegroeid doordat ik als student in Brussel een clubje leeftijdgenoten had en dan zaten we zo met elkaar gezellig anderen te spelen. En 1 keer per jaar deden we dan wat voor publiek. Mm-hmm. Ja, mensen die we kenden en zo. Tot ik een keer meedeed aan een amateur cabaretfestival in Den Haag. En daar zat een impresario, een jongen die net begon met zijn stal te gaan stofferen met mensen.
0: En die dacht, die wil ik op stal.
1: En die dacht, wil zij niet in mijn stal komen? Nou, die belde mij al maar. En ik zei, ja, ik ben aan het tekenen en schrijven al en zo. En toen heb ik toch op een zeker moment ja gezegd. En na een heleboel griezelige eerste keren op enge plaatsen waar mensen de dwars tussen mij en het publiek enzovoort liepen, of op een terras in het centrum van Amsterdam waar iedereen langs liep, won ik Kamerette. Dat was in 1978.
0: Ja, het jaar dat u debuteerde ook, hè?
1: Ja, en toen begon alles te lopen. Ja.
0: U bent meteen met alles tegelijk gestart.
1: Nogal, ja.
0: In het publieke leven. Dus uw memoir, Plooi u in tweeën, gaat over uw tijd in Brussel. Want u bent op 13 jaar van Nederland naar Brussel verhuisd. We gaan het daar nog zeker over hebben. Maar we gaan nu echt in uw oudere herinneringen duiken. Want u bent geboren in Den Haag, opgegroeid in Amsterdam. Een gezin met 6 kinderen.
1: Ja, ik was de vierde.
0: De vierde, dus er middenin. Moet toch wel wat leven in huis geweest zijn. En dan een vader die theoloog was en dominee ook, als ik het goed heb.
1: Ja, nou, dominee was die eigenlijk, hè, dominee in de zin van iemand die een eigen kerk heeft waar hij elke week voor gaat. Dat was hij niet meer toen ik klein was. Okay. Toen had hij speciale functies. Hij was onder andere studentenpredikant in Amsterdam. Dus dat was niet iets van dat je zo'n domineeskind bent in de pastorie en iedereen weet dat je daar woont. Dat was het niet. Maar hij was wel een theoloog en we waren een groot gezin. Dat was in die tijd ook vrij gebruikelijk, mm-hmm, dat er meer kinderen waren. En ja, je hebt altijd een bepaalde plaats in dat gezin. De oudste die de oudste is en soms ook de wijste moet zijn. De jongste die al maar de jongste blijft. Ik die een beetje ertussen viel tussen de kleintjes en de grote. En dat, dat heeft wel zijn invloed, denk ik. Ik heb het er nog wel eens over met mijn zussen.
0: Ja.
1: Want ja, van die dingen, dat weet je dan nog hoe dat werkt en
0: natuurlijk.
1: Hoe dat zat. Ja.
0: Ja, en vaak zijn die middenkinderen heel creatief, hè?
1: Ja, maar het is ook zo dat onze creativiteit echt wel thuis werd gestimuleerd. We hadden allemaal een instrument dat we bespeelden. Mijn oudste broer maakte ook compositietjes. En die speelden we dan met elkaar. En ik had een huiskrant, gewoon handgeschreven in zo'n preekschriftje van mijn vader. Een preekschriftje was een klein schriftje. Als je dat in een gemiddeld handschrift volschreef, dan had je ongeveer de goede lengte van een preek.
0: Okay.
1: Vandaar dat het preekschriftje heette. En dat schreef ik dan vol. En ik had een kopijbus naast de voordeur. En dus daar werd ook door de anderen geschreven en getekend. En dat plakte ik er dan in.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik hoefde maar één exemplaar te maken. Ik dacht, de gewone krant komt ook maar in één exemplaar naar binnen. Dus en computers waren er nog niet.
0: Heeft u die nog? Die huiskrantjes.
1: Ik heb nog een paar van die huiskranten. Ja, ik heb zelfs in dat boek Plooien in Tweeën ook twee voorbeelden laten zien.
0: Mm-hmm.
1: Van hoe dat er was ook vaak met grapjes maken. En er zitten natuurlijk ook grapjes in over naar Brussel gaan, wat natuurlijk een grote overgang was. Maar er maakte grapjes over al die Sanseveria's in de vensterbanken en dat soort dingen.
0: Ja, ja. Grappig. Maar dus er was ook echt veel muziek thuis.
1: Ja, er was veel muziek, vooral klassiek. De platenkast van mijn ouders, dat was voor het grootste deel klassiek. Eigenlijk de enige muziek die ik me herinnerde die niet klassiek was, afgezien van heel mooie zang, dat was van Mahalia Jackson. Dat was de eerste keer dat ik echt muziek, dat soort muziek, die gospelmuziek hoorde. Ik vond het fantastisch. Ik dacht, zo kan het dus ook. En wat kunnen die vrouwen mooie warme stemmen hebben en buiten de lijntjes zingen en toch klopt alles. En Jules de Korte, die hadden we ook.
0: Die gaan we zo meteen horen, maar we gaan beginnen met Aafje Heinis.
1: Ja.
0: Ongelooflijk mooie altstem,
1: ja.
0: Nederlandse zangeres met Dankzij die Heer.
1: Ja.
0: U hebt zich ooit in een interview laten ontvallen. Dankzeggen, dat was eigenlijk bijna een ritueel bij ons.
1: Ja, we hadden een ruimdenkend protestants. Ja, ons gezin was ruimdenkend protestants. Maar we hadden dus elke dag wel een ritueel, inderdaad, na het eten. Een stukje Bijbel en dan een gezang zingen met mijn moeder aan de piano. En het was bidden en danken, dus het was niet het eten staat op tafel en we vallen meteen aan. Er was ook altijd dat ritueel van, dank voor het eten.
0: Ja,
1: ja, dus dat zat er wel in. En op zich is dat ook wel mooi om even stil te staan bij wat er allemaal achter zit en niet alles maar te consumeren.
0: Nee,
1: dus ik heb daar geen negatieve herinneringen aan, zeker
0: hier is
1: niet.
0: Aafje Heinis die vandaag 102 jaar oud zou geworden
1: zijn.
0: Ja,
1: ze was 4 jaar jonger dan mijn moeder was.
0: Ja, dus echt een generatiegenoot eigenlijk.
1: Ja, zeker.
0: Samen met Pierre Palla aan het orgel.

0: De indrukwekkende stem van de alt Aafje Heijn is met Pierre Palla op het orgel. Het is een opname uit 1956 van deze Nederlandse alt. Generatiegenoten van de ouders van Jokke van Leeuwen, onze liefhebber vandaag. Het is een aria toegewezen vroeger aan Händel, maar hij blijkt van een zekere Siegfried Ochs te zijn. Wist u dat, Jokke van Leeuwen?
1: Nee, dat wist ik niet. En die is natuurlijk weer veel minder bekend dan Händel.
0: Ja, in elk geval muziek die, ja, die u kent vanuit uw jeugd in Nederland. En ja, dat dankzeggen bijvoorbeeld voor het eten. Een mooi ritueel. Waar bent u ouders het meest dankbaar voor, achteraf bekeken?
1: Ik denk dat mijn ouders ons een warm nest hebben gegeven. Dat, ja, er waren natuurlijk ook lastige dingen. We zijn veel verhuisd en dan moet je altijd maar weer wennen aan een nieuwe omgeving. En ze waren natuurlijk ook mensen uit van hun generatie. De vader die werkte en moeder die thuis bleef. Mm-hmm. Mijn moeder die is later alsnog Engels gaan studeren. Ze heeft haar eerste geld verdiend als vertaler toen ze 65 was. Maar dat is, ja, dat beïnvloedt natuurlijk ook je leven. Als je toch als vrouw niet zelf iets kan ontwikkelen in dat opzicht. Hoewel ze altijd initiatieven nam waar we ook gingen wonen. Dus ik denk dat die warmte, die
0: dat is een goede humuslaag.
1: Ja. En ook we hadden mooie feesten thuis ook. Sinterklaasfeest is een van die Nederlandse dingen die ik nog wel steeds koester. Omdat het dan zo'n avond is waarbij je voor elkaar surprises maakt, bouwsels en gedichten. Om op een lieve manier elkaar een hak te zetten. En dat is toch wel een heel bijzonder feest.
0: Ja, ja, mooi.
1: Maar oudejaarsavond met de oliebollen, daar ben ik al decennia vanaf. Gewoon lekker eten is beter.
0: Goed. En zijn naam is al gevallen, Jules de Korte. Ja. Die geliefde blinde liedjeschrijver en zanger. Ja. Schreef meer dan 3000 liedjes. Ongelooflijk eigenlijk. Ja. Wat vond u van die liedjes?
1: Ja, mooi. Dit was dus ook, dit is ook zoiets uit die tijd. Ja. En iets van mijn ouders. Een van de weinige platen, ja, toen alleen al LP's, die niet klassieke muziek waren. En het zijn heel gevoelige liedjes, het zijn ook maatschappijkritische liedjes vaak. En ik denk dat ze nog altijd actueel zijn.
0: Of,
1: ik heb bijvoorbeeld nu gekozen van, ik zou wel eens willen weten. Ja. En als het dan gaat over wolken die misschien door wolken te zijn laten merken hoe fictief een grens is. Of de mensen die moe zijn omdat ze nog steeds de vrede aan het zoeken zijn. Nou ja, dan denk je ook, dit is totaal actueel nog steeds.
0: Dat is een van de redenen, denk ik, waarom hij nu profetisch en visionair wordt genoemd. Hè?
1: Ja, nou ja, ik weet niet of het profetisch is, want het is van alle tijden. En het was toen ook zo. Mm-hmm. Zij hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En ik denk, ik vroeg me af, want hij heeft dus Belgische...
0: Het is een Neder-Belg, zoals u.
1: Maar dan de andere kant op, Belgische voorouders die naar Nederland gegaan zijn. Ik zou me kunnen voorstellen dat dat met de Eerste Wereldoorlog te maken had, waar Nederland neutraal bleef. Mm-hmm. En ja, een naam als Jules, dat kom je niet zo gauw in Holland tegen natuurlijk.
0: Nee. Dus zeker niet zo geschreven, hè, Jules.
1: Jules, ja.
0: Hier is hij zit zelf aan de piano met dat mooie liedje. Ik zou wel eens willen weten.

0: Het is een luisterliedje waar je kan naar blijven luisteren.
1: Ja,
0: Jules de Korte, ja. Hier 1957.
1: Ja.
0: Maar ja, nog altijd zo actueel.
1: Ja.
0: Heel erg mooi. Dankjewel, Joke van Leeuwen. We gaan naar een... Trouwens, toch nog even zeggen. Er is een luisteraar die suggereert van ook eens die forellen van Jules de Korte te beluisteren. Want dat ook een pareltje is bij deze. Dank voor de suggestie.
1: En 3000 andere liedjes.
0: En 3000 andere, zo is het. Ja. Nee, naar een recent muzikaal project waar u uw schouders hebt ondergezet. Een flat met 1000 ramen. Ik zie het tekstboek hier bij u liggen.
1: Ja.
0: U hebt het meegebracht. Het is gemaakt voor een reeks muziektheatervoorstellingen waar de muziek van Joseph Haydn toegankelijk wordt gemaakt door er nieuwe muziek bij te zetten.
1: Ja.
0: En natuurlijk ook uw tekst. Het is blijkbaar in januari op de Strijkers.
1: Ja, het is een initiatief geweest van Strijkkwartet Biennale in Amsterdam. Ze hebben het gevraagd aan de jonge componist Primo Ishurwitz. En die heeft 5 andere componisten gezocht. En het idee was, we gaan uit van Haydn, de zonnekwartetten van Haydn. En daar mogen jullie dan als componist iets mee doen. En daar moderne dingen in stoppen, nieuwe dingen ermee spelen, er tegenin gaan, wat je maar wilt. En daarnaast zijn er dan 6 monologen die ik heb geschreven van 6 bewoners van een groot flatgebouw, die allemaal op de een of andere manier iets met muziek hebben. En dat kan op heel verschillende manieren. En dat wordt dan gebracht, en die monologen worden gebracht door Ariane Schlüter, een heel goede Nederlandse actrice.
0: Want dus het zijn niet allemaal vrouwelijke personages?
1: Het zijn vrouwelijke, er komen ook mannen in voor, maar zij brengt de vrouwelijke personages. En dat is geen probleem, toch? Het is al vaak genoeg mannen geweest. Oké. Maar ja, het is nog niet in Vlaanderen geweest. Ik hoop dat het ook een keer in Vlaanderen komt.
0: Ik hoop het ook, hè?
1: Ik ga nu zelf weer kijken eind deze maand tijdens het Oranjewoud Festival. Dat is een prachtig festival in het noorden van Nederland, dicht bij Heerenveen.
0: 27?
1: Rond Pinksteren altijd.
0: Pinksteren, ah ja.
1: En dat is een vooral klassiek festival, maar heel... Ja, heel speels en het is in de natuur. En alle leeftijden lopen daar, van jonge kinderen tot bejaarden. En er zijn allerlei verrassende concerten. En alle 6 komen ook daar aan de beurt. En ik zal er ook bij
0: zijn. Het mooie is wel dat Primo Ishurwitz geïnspireerd was geraakt door een boek van u, hè? Feest van het Begin.
1: Nou ja, hij heeft mij gevraagd omdat hij had Feest van het Begin gelezen, een van mijn romans. En daarin schrijf ik vanuit verschillende personages. Dat wisselt steeds, dat wisselt af. En ze komen elkaar op bepaalde momenten tegen. En tegelijkertijd is het een soort vlechtwerk van die personages. En hij dacht, ik wil ook zoiets. Dat er verschillende personages zijn, maar dat ze op de een of andere manier iets met elkaar hebben. En zelf bedacht hij toen, laten we het een flat dan in het Nederlands, flat in de Holland. Nee, flat hier en flat in Holland.
0: Zeggen ze appartement, denk ik.
1: Ja, nou ja, appartement zou je hier zeggen. Maar een flat, in dit geval is appartement een wat lang woord voor de titel.
0: Ja.
1: Dus hij bedacht een flat met 1000 ramen.
0: Mm-hmm.
1: En dat is dan het uitgangspunt geweest. En toen ben ik gaan schrijven.
0: Is er dan veel overreding nodig om u zover te krijgen? Of denkt u meteen?
1: Nee, als ik denk, dit is mooi, dan doe ik dat. Ja.
0: En komen er dan onmiddellijk ideeën in u op?
1: Vrij snel. Ja, dat is eigenlijk als mensen mij iets vragen. Er komt binnen de dag toch een idee op, dan doe ik dat.
0: Mm-hmm.
1: En als dat maar blijft sudderen en er gebeurt niets, denk ik, nee, dit moet ik niet doen, dit past niet bij mij.
0: Had u zelf iets met de muziek van Haydn? Want het is wel de bedoeling om die muziek van Haydn toegankelijk te maken voor moderne oren. En als je dan bedenkt, bij ons bijvoorbeeld, Haydn zit gewoon zelfs niet in de top 100. Dan denk je, wat heeft die man misdaan? Die heeft toch echt heel mooie muziek gemaakt?
1: Nou ja, het mooie van die strijkkwartetten van Haydn is dat alle strijkers een even grote rol hebben.
0: Mm-hmm.
1: Dat is eigen aan Haydn. Dat is niet bijvoorbeeld de violen, de eerste viool spelen, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En de andere begeleiden. Nee, ze hebben alle 4, zal ik dat in dit geval, als de kwartet is. Alle 4 hebben ze een even belangrijke rol. En dat is heel belangrijk aan die kwartetten. Mm-hmm. En ik zou niet zeggen de toegankelijk. Want ik denk dat moderne klassieke muziek weer voor bepaalde mensen meer minder toegankelijk is. Omdat ze veel, ze durven ook atonale dingen of geluiden met computers enzovoort. Ja. Maar ze noemden het ook Haydn reframed. Dus dat zegt wel een beetje wat ze ermee hebben gedaan. En ieder heeft het op zijn eigen manier gedaan.
0: Ja, dat is heel mooi.
1: Op haar eigen manier.
0: Het strijkkwartet dat het uitvoert is het Chaos. Of Chaos, String Quartet.
1: Spreken geen Nederlands. Er zit toch wel een Nederlanders ook bij. Het zal wel weer Engels zijn. Hè?
0: Dan is het Chaos. En gelukkig hebben ze een album uit waar onder andere naast muziek van Ligeti en Hensel ook één zonnekwartet stond, namelijk het Opus 20 nummer 5. En dan heb ik even gekeken en blijkbaar is dat de 8e verdieping, flat 8F, ja? Waar een eigenzinnige weduwe net haar vrouw is verloren.
1: Ja, dat is een verhaal waarin ze is bij de begrafenisondernemer die van alles voorstelt en zij wil het allemaal anders. En, mm-hmm. en ze is nog in de rouw van haar, haar geliefde vrouw.
0: Ja. Dus dat strijkkwartet zit eraan vast. We gaan luisteren naar het minuet daaruit.

0: Het menuet uit één van die zes zonnekwartetten die Joseph Haydn schreef. Ja, het is eigenlijk een monument in de strijkkwartet literatuur. Hier door het Chaos String Quartet. En dat strijkkwartet zal ook spelen. Zowel op het Oranjewoud Festival, waar al die zes strijkkwartetten zullen uitgevoerd worden. Begeleid door de monologen die Jokke van Leeuwen schreef. En blijkbaar zijn ze ook in Tivoli Vredenburg te gast op 27 mei. Maar we hopen natuurlijk ook dat ze hier naar België komen.
1: Ja, dat hoop ik ook altijd weer.
0: Ja. Nog een mooi recent project, De Seizoenen.
1: Ja.
0: Een idee, denk ik, van pianiste Marie-François.
1: Ja, inderdaad. Het is een initiatief van Marie-François. Ja. En die dacht aan De Seizoenen van Tchaikovsky, die voor elke maand een pianostuk heeft geschreven. En ze ontdekte dat destijds, lang geleden, daar ook gedichten bij hoorden. En ze dacht, dat is een mooi idee. Laten we dat weer doen, samen met gedicht. Mm-hmm. Voor elke maand een gedicht. Nou, vier dichters. Ik ben daar één van.
0: Ja.
1: En ik doe januari, mei en september.
0: Ja, dus januari had ik al klaarstaan voor dit programma. Maar toen bleek dat 3 dagen geleden mei is uitgekomen. Ja. Dus ik dacht,
1: het mag.
0: Die kans gaan we niet laten schieten. Want inderdaad, u mocht in januari de spits afbijten met Aan het haardvuur. Maar het is nu net een beetje te warm voor dat haardvuur. Ja. Dus nu, Witte Nacht is het. U hebt...
1: Witte Nacht, ja. Ik ben dicht gebleven wat de titel betreft bij Tchaikovsky. En oorspronkelijk ja, was dat ook het idee. Witte Nacht in de zin van dusdanig feesten, plezier, licht.
0: Dat je gewoon
1: dat je nauwelijks het donker van de nacht ziet.
0: Mm-hmm.
1: En dat soort levenslust. Mm-hmm. Wilde ik daarin leggen. En tegelijkertijd begint en eindigt het langzamer met dat kijken naar dat uitspansel en dat grote waar je onder staat.
0: Ja. Koen de Bouw heeft het gedicht ingelezen, net als de anderen ook. Maar u hebt het nog niet gehoord.
1: Nee, ik heb nog niet gehoord hoe hij het gedaan heeft.
0: Hoe doet u het?
1: Ja, ik begin heel langzaam, schitterlicht, tinterlicht. En dan ga ik snel, nu niet stilstaan, nu geen achterkanten van decors, nu enzovoort, enzovoort. Ja,
0: ja, spannend, hè? Hier is Koen de Bouw eerst, die horen we dus met Witte Nachten. En daarna speelt Marie-François De Maand Mei uit De Seizoenen van Tchaikovsky.
2: Mei. Witte Nacht. Schitterlicht, tinterlicht, mensjes in de diepte van ah. Nu niet stilstaan, nu geen achterkanten van decors, nu met de hakken op plaveisel klakken en gelukkig zijn. Nu moeten wij gelukkig zijn, over mirakels kakelen en zeker weten dat er niets vergaat. Dat laat geen later, maar een soort eenvoudig eeuwig met de appeltjes in onze huid en in en uit de zoete adem en gevangen in de lichtval van veel koningsgeel en koningsblauw en koningskonings weten wij veel en de dood moet zich gaan schamen in een il portiekje, want genieten van wat lijven doen met lijven. En wie achterna komt rennen, bent u iets vergeten? Hoort dit even goed bij u? Moet gauw gelukkig worden, want de nacht is opgehoepeld en dit overkoepelt nu. Schitterlicht, tintenlicht, mensjes in de diepte van oh, en van ah.

0: Marie-François speelde De Mei, het vijfde deeltje van de seizoenen die Peter Tchaikovsky componeerde voor piano, met Witte Nachten, daaraan voorafgaande, ingesproken door Koen de Bouw. Maar dat had evengoed Joke van Leeuwen kunnen zijn, want zij schreef het gedicht erbij. Vertelde mij net, toen we naar de muziek luisterden, ja, dat dat toch wel vrij complex is, hè? Want je hebt er zelfs de partituur bij gehaald, Joke, om...
1: Voor de volgende, voor dat van Klaar, Kind, Klaar.
0: Ah, ja, ja, natuurlijk, ja. Maar dus, dit is nu te lezen, te beluisteren via de partners die in dit project zijn gestapt. Van die vier seizoenen gaat lekker door nog een heel jaar lang.
1: Ja, en er komen optredens. Ja. Ja, in Vlaanderen.
0: In Vlaanderen, waar ook, u ook nog, ook en in het voorjaar, volgend jaar ook nog.
1: Ja.
0: Waar u ook nog regelmatig bij zult zijn.
1: Als ik erbij kan zijn, zal ik erbij zijn.
0: Ja. Ja. Nog even zeggen dat de andere dichters Lise Spits zijn, Max Stemmerman en Esther Naomi Perkin. Een mooi kwartetje is dat. Inderdaad, nog een project, want u bent wel druk bezig, lijkt me.
1: Ja, dit kwam op mijn pad. Iemand uit Woerden, zeker meneer Vels, als ik het nu goed zeg, die zei dat hij een idee had om Bach's Klaagt, Kinder, Klaagt, als Allerwelt, om dat te veranderen in, niet de muziek te veranderen, maar de tekst te veranderen in een klaaglied van kinderen. Voor de, ja, vanuit de kinderen, klaaglied in verband met de oorlogen die er allemaal zijn en wat die kinderen eronder te lijden hebben. We zaten toen en zitten nog steeds in al die voorbeelden. En het mooie is, dit is eigenlijk bedoeld en eigenlijk geschreven voor de dood van een prins. Prins Leopold heet die, geloof ik.
0: Van Anhalt Köthen, voor wie Bach nog gewerkt had. Hè?
1: Van Anhalt Köthen, ja. Dus het gaat eigenlijk over die prins. Maar het is niet zo lang als de Matthäus, het is ongeveer ruim een uur. Maar er zitten veel melodieën in die ook in de Matthäus zitten. Ik denk dat Bach dacht, want ik heb het zo druk, het is een mooie
0: beetje
1: melodie,
0: recyclage.
1: Laat ik die nog een keer gebruiken. Ja. En benaderde deze man mij of ik die tekst daarop wou schrijven. En ik vond het meteen zo'n mooie idee om dat te doen. Dat ik dat heb gedaan. Maar dat was dus, wat ik zei, heel ingewikkeld in de zin van, ja, het is een vlechtwerk van zingen en herhalen en herhalen. En,
0: want het is wel de bedoeling dat ook een koor precies uw tekst
1: moet
0: dan
1: exact kloppen. Mm-hmm. Dus het is niet zomaar een los gedicht, het moet exact kloppen op de muziek. Dus ik heb niet alleen gekeken wat de oorspronkelijke tekst was, maar ook de partituren erbij gehaald en ik heb het uiteindelijk ook echt onder de muziek geschreven.
0: Ook gezongen? En, heeft u het ook zongen?
1: Ik heb het ook in mijn eentje daar aan mijn eettafel zitten zingen. Ja, want het moest wel kloppen. En dat klaagt, kinder, klaagt. Dat wordt dan klaag, kleine, klaag de groten aan. En zo gaat dat verder met...
0: De sluwe machtigen op aarde.
1: De sluwe machtigen op aarde. Klaag aan wie alles wat van waarde en weerloos. Dat is een... alles van waarde is weerloos.
0: Lucebert.
1: Ja. Ruw neer wil slaan. En dan komen er 24 van dat soort teksten. Die allemaal kloppen. En die ook eindigen met de ogen zien. De ogen zien wie niet meer leven. En dan gaat het zo door. Ja.
0: U wil zo graag eens de Matthäus Passie meezingen. U heeft hiermee een eerste auditie gedaan.
1: Ja, ik mag vast dat. Maar ik heb dat dus geprobeerd. Ik heb mijn agenda enige jaren geleden vrijgemaakt om mee te kunnen zingen met een groot koor. De Matthäus, ik bleek
0: is een droom, tenora
1: te zijn. Het was een van mijn ideeën, dat wil ik wel eens. Ik ben natuurlijk zoveel alleen bezig, nu niet. Ik doe nu met allerlei andere mensen weer. Maar als ik thuis zit wel en aan het schrijven ben, leek me heerlijk om helemaal onderdeel te zijn van 120 andere mensen en in dat koor te zingen. Ik bleek dus een tenora te zijn en een lage stem te hebben. Daar werd ik in ingedeeld. Maar ja, net toen we op het punt stonden dat we gingen oefenen met het orkest, was het lockdown en ging het allemaal niet door.
0: Dus... Als er een of andere dirigent of dirigent van een koor zegt van wij gaan een Matthäus Passie doen en wij kunnen nog wel een tenora, u zegt dat zo mooi, gebruiken.
1: Nou ja, het punt is, ik heb geen vaste agenda, er staat van alles in, dus ik kan dat vaak niet waarmaken. Ik heb dit echt toen zo gedaan en maar zoveel repetities, dat gaat nu niet meer. Ja. Ja, ik leef niet erg gepensioneerd nu eenmaal. Ja. Dat is gewoon zo. Maar ik lees muziek. Ja, ja, ja, ik kom echt wel uit...
0: Wie weet, komt er nog iets uit?
1: Maar wie weet, als het nog eens zover komt.
0: In dit project, waar trouwens nog altijd fondsen voor gezocht worden, ja, zag ik. Ja. Er is een fundraising voor opgestart. Dus is trouwens te vinden op Find and Fund. Fondsenwerving. Is het de bedoeling dat er ook een Amsterdams blaasquintet, het Oetquintet, het zou uitvoeren?
1: Ja, dat is wat ik weet. Verder ben ik buiten die organisatie, maar ik heb gehoord dat dat de bedoeling is.
0: Ja. Laat ons hopen dat het lukt.
1: Ik hoop dat ook.
0: Die versie is er natuurlijk niet, maar ik heb wel een heel mooie uitvoering van het origineel. Wordt weinig uitgevoerd, maar Pygmalion heeft het gedaan onder Raphaël Pichon. En dit is het openingskoor, die klaakt, kinderklaakt, waar uw tekst dan zo perfect op past.

0: klaakt, kinder, klaakt es aller Welt. De kantate voor de begrafenis van Leopold von Anhalt-Köthen. Calvinist, maar hier dus door muziek gezet door Johann Sebastian Bach. Pygmalion hoorden we onder leiding van Raphaël Pichon. Maar dus Joke van Leeuwen heeft een hele tekst gemaakt die precies op die kantate past. En op de andere stukken muziek die gebruikt zullen worden in die productie. Die hopelijk genoeg duiten bij elkaar zal krijgen.
1: Dat hoop ik ook heel erg. Ja.
0: Om dat te laten, mogelijk te laten worden. In Woerden zou dat dan ook zijn.
1: Zou het beginnen, maar we hopen natuurlijk dat het... Ja. Ook elders kan.
0: Ja, u doet eigenlijk het werk van Picander nog eens over de tekstschrijver van Bach.
1: Ja.
0: Ja. En ja, waar u als thema eigenlijk een beetje die ongelijke verdeling van macht en welvaart in de wereld, waar vaak de zwakkere, de onschuldige slachtoffer van worden. Het is een thema dat u na aan het hart ligt ook, hè?
1: Ja, en ik denk ook wel dat ik in dat opzicht weer aan mijn ouders kan denken, die dat toch ook wel ons hebben meegegeven. Van je leeft niet alleen voor jezelf. En dat je toch moet proberen ook voor anderen, voor de wereld, en noem het maar op, iets te doen. En ik beschrijf het ook in mijn boek Plooi u in tweeën, dat ook in het ouderlijk huis vluchtelingen, gevluchte mensen over de vloer kwamen. Uit Eritrea toen ook al. Mm-hmm. Maar ook herinner ik me inderdaad een dominee die tegelijkertijd ook ingenieur was uit Oost-Duitsland. Die dan niet met zijn ingenieurscollega's kon spreken. Want hij kwam uit het communistische land. Enfin, dus het was voor ons eigenlijk een heel vanzelfsprekend, heel grote vanzelfsprekendheid.
0: U hebt ook Bosnische vluchtelingen opgenomen.
1: Ik heb inderdaad, dat is ook alweer lang geleden, begin jaren 90... met mijn toenmalige man en toen nog jonge zoon, een jong Bosnisch gezin een half jaar in huis gehad. Mm-hmm. En dat klikte goed, ik zie ze nog altijd. En dat ging ook goed. En het huis waar ze woonden toen in Nederland, Zuid-Limburg. En dat huis was groot genoeg om hen erbij te hebben. En het mooie is eigenlijk dat je niet alleen geeft, maar ook dan ook altijd krijgt. Je krijgt evenveel terug als dat je geeft.
0: Mooi. Nog een fijn project, samen met een van onze voormalige twintigers, tromboniste Nabu Klaarhout.
1: Ja.
0: Op basis van Levenslust, dat is uw lang, bijna episch gedicht uitgegeven in 2019.
1: Ja.
0: 80 strofen van 10 versregels.
1: Ja, en ik

0: Ik heb ze uit mijn hoofd geleerd.
1: En tekenen het. U hebt ze allemaal uit uw hoofd geleerd.
0: Ja, ik hou het boekje er wel bij, hoor, want een hoofd van boven de 70 moet je niet helemaal gerust op zijn. Maar ik heb het wel uit mijn hoofd geleerd. Ja, en het is een initiatief ook van Hoge Fronten. Dat is een theatermakerij uit, uit Maastricht.
1: Mm-hmm.
0: En ik vond het heel fijn om dat te kunnen doen. En wilde dat eigenlijk met een interessante muzikant doen, muzika. En ik ging zoeken op internet. Ja. En ik vond Naboe Klaarhout, ook een Antwerpse. Een tromboniste die ook veel met de pedalen kan. Dus in de eentje ook meer maakt dan wat er uit de trombone komt. Dus ja, we hebben gewoon gevraagd, zou je dat willen?
1: Ja.
0: En toen bleek dat ze mij weer kende, omdat ze als jong kind, ze is begin 30 nu.
1: Ja, ze is van 93.
0: Eigenlijk leerde lezen of iets plezier in het lezen kreeg door mijn boeken. En ja, dus
1: mooi,
0: dat klikte,
1: he, alles
0: wederzijds.
1: Zo
0: het kwam heel mooi uit. En ik moet zeggen, het is heel leuk samenwerken, heel leuk. En het is ook echt samenwerken. We staan er met z'n tweeën. Het is niet zo dat ze me begeleidt of zo. We staan er echt samen. En we vinden het allebei heel leuk om te doen. Mm-hmm. Dus ja.
1: En in
0: het komend seizoen gaan we nog een paar aantal doen. Zowel in Vlaanderen als in Nederland.
1: Ja, zag het. Najaar 26 en voorjaar 7 een hele tournee van.
0: Ik moet het nog op mijn website zetten, denk ik. Maar we gaan nog door. We hebben het al dit seizoen gedaan, maar we gaan nog even door.
1: Ze improviseert, hè?
0: Ja, ze improviseert, maar ze schrijft. Dus ze heeft al die muziek zelf gemaakt en het is prachtig. En ze gebruikt haar stem ook af en toe heel interessant. Ja. Ja, het is echt heel mooi wat ze daarmee gedaan heeft.
1: Ja, heel knap. Ja. We hebben daar natuurlijk geen opname van. Maar ze heeft wel een album uitgebracht dit jaar, Indigo. En daar vond ik Echo op, Echo nummer 2. Daar horen we ze solo, maar ik denk dat ze daar ook weer zo'n een loopmechanisme gebruikt. Want je hoort eigenlijk twee trombones, zo lijkt het wel.
0: Ja, dat kan ze heel goed. Ja. Het is heel mooi wat ze doet.
1: En ik dacht, omdat ze ook een soort van weerklank is op al wat u vertelt, dat Echo misschien wel een goed nummer zou kunnen zijn. Hier is Naboe Klaarhout.

0: Echo 2 staat op het laatste album van Naboe Klaarhout, Indigo. En het is een illustratie, denk ik, van wat je meemaakt als je gaat naar levenslust.
1: Ja, nog meer dan dit.
0: Nog zelfs. Meer dan dit.
1: Ja, ook haar stem bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Erg mooi. Gelukkig vinden van twee creatievelingen die echt voelen van oké, dit klikt en we gaan er iets moois van maken. Ja. Want levenslust, hoe lang bent u daaraan bezig als u die 80 strofen van 10 versregels, dat is toch echt een avondvullend programma, denk ik, hè? Met wat muziek.
1: Het is een uur ongeveer. Ja,
0: mooi. Om naar uit. Ik voel van oké, dit klikt en we gaan er iets moois van maken. Ja. Want levenslust, hoe lang bent u daaraan bezig als u die 80 strofen van 10 versregels, dat is toch echt een avondvullend programma, denk ik, hè? Met wat muziek.
1: Het is een uur ongeveer. Ja,
0: mooi.
1: Een uur.
0: Om naar uit te kijken.

0: u haar voor het eerst leren kennen?
1: Ja, ik ken haar al als zangeres, maar ik heb haar ontmoet. Ik denk al wel weer een kwart eeuw geleden. Toen ik op een literair festival was in Paramaribo, hoofdstad van Suriname. En zij was daar ook. En dat ging heel fijn. Het contact ging heel fijn, maar ik merkte ook dat het contact tussen mij en het Surinaamse publiek dat daar zat heel goed ging. Wat niet vanzelfsprekend was. Ik zag ook een beetje Noord-Hollands schrijver die zichzelf heel goed vond. Die toch niet echt overkwam en die niet snapte dat zijn manier van praten misschien wat moeilijk was in uitspraak. Want hij dacht dat hij gewoon Nederlands sprak en alle anderen niet. Dat is iets wat je wel afleert als je ook ergens anders woont. Ja. En niet alleen in de buurt van Amsterdam.
0: Ja.
1: Maar goed, dit tussen haakjes.
0: Ja, dat is wel een oefening die u heel goed heeft gehad, hè? Dat aanpassen.
1: Dat je op een jonge leeftijd leert dat er andere perspectieven zijn. Dat alles wat gewoon lijkt niet gewoon is. Dat is heel zinvol als je auteur bent. Ja.
0: Ja.
1: Maar goed, daar heb ik haar leren kennen. Ze woont denk ik nog steeds in Utrecht. En,
0: wat is haar grootste talent?
1: Zij is een heel goede jazzy zangeres. Maar ze heeft ook, en dat zie ik, nou, dat zag ik bij Naboe ook, maar dat zie ik ook bij anderen en bij mensen die nu nog komen deze uren, die uitstraling. Dat je ook voelt dat ze met die zang, maar ook met haar aanwezigheid, contact maakt met het publiek. Mm-hmm. En dat is heel mooi. En ze zingt erg mooi. Maar ik heb dus een lied uitgekozen dat ook Surinaams is. Ik ben na die keer nog verschillende keren in Suriname geweest. Ik ben ook writer in residence geweest, zoals dat in Nederlands blijkbaar ook heet. En daar aan de universiteit dingen gedaan. En er is iets wat me daar zeker aantrekt in dat land. Dus ik heb toen daarom, ik dacht ik wil dat ze iets zingt in het Scharantongo, in de Surinaamse taal.
0: Migron,
1: mijn land. En je hoort ook in dat lied steeds Sranan terugkomen. En Sranan is Suriname. Dus het is een lied over haar land Suriname. Het is geschreven volgens mij door Ronald Snijders. Dus een heel bekende fluitist met ook Surinaamse wortels.
0: Ze heeft ook gezongen op uw 60ste verjaardag.
1: Ja.
0: En ook toen u de Constantijn Huygensprijs kreeg.
1: Ja, toen ik de Constantijn Huygensprijs kreeg heb ik gevraagd of zij wilde zingen. En toen ik 60 werd, dat is de laatste keer dat ik een flink feest organiseerde, dacht ik, ja, het is leuk om dat te doen ergens waar ook een podiumpje is. En daar heeft ze ook gezongen voor mijn gasten en voor mij.
0: Fantastisch, ja, ja. Hè? Eigenlijk een beetje een vriendin dan toch wel ondertussen.
1: Ja, nou, ik heb haar alweer een tijd niet gezien, maar ik blijf dat wat ze gedaan heeft en nog doet bewonderen.
0: Kijk, ja. Hier is ze met Migron, mijn land.

0: Denise Tjana met Migroon van Ronald Snijders. Mijn land. Een mooie herinnering, denk ik, aan een vrouw die op heel bijzondere momenten in uw leven ook voor de muzikale background heeft gezorgd. Of
1: en aan Suriname.
0: En Suriname. Ja, Suriname, een plek waar u iets heel bijzonders heeft ervaren. Een soort van...
1: Dat klopt. Dat was toen ik daar in de universiteit in Paramaribo, ik gaf schrijfles. Ik zat daar, ze waren aan het schrijven. En ik moet erbij zeggen, het was ochtend. Ik had alleen een kopje thee gedronken. Hetzelfde kopje thee dat mijn zus had gedronken. Die erbij was, niet bij die les, maar in Paramaribo. En toen had ik opeens een ervaring. Ja, in mijn hoofd, alsof ik vergelijk het met een vliegtuig door de wolken heen en dan boven de wolken komt. Alsof ik helemaal buiten mijn eigen egootje van hoog zo naar de aarde keek en het gedoe. En dacht, eigenlijk is alles heel eenvoudig. En het was een heel diep gevoel van geluk. Dat dus niet met mijn persoontje samenhing. Een soort buitenpersoonlijk soort geluk. Wat tegelijkertijd ook in mij zat. En dat is een tijdje zo gebleven. En toen, na een tijdje, was dat weer weg. Maar ik zeg het dus bij dat ik alleen thee heb gedronken. En dat mijn zus het helemaal niet heeft gehad. Ja. Dit even ter verduidelijking. Ja. Dat je niet denkt, zo, die is morgens al bezig.
0: Het is bijna een soort visioen.
1: Het was prachtig. Ja. Het was echt prachtig. Het was een heel bijzondere ervaring. En dan zag je dat gerommel en gedoe en de jaloezie en de gevechten. Je zag er zo. En zo echt van, nou eigenlijk is het eenvoudig. Mm-hmm. Maar ja. Dat is
0: iets om aan terug te denken.
1: Niet als je weer met je twee voetjes op de aarde staat.
0: Maar het feit dat u er toch naar terug kan gaan. En als ik het u hier zie vertellen, dan bent u er weer.
1: Het was een prachtige ervaring.
0: Ja, mooi.
1: Terwijl ze daar rustig aan het schrijven waren, die mensen. Hadden niks door.
0: Ja. U hebt recent de Zuid-Afrikaanse cellist Abel Selautwe leren kennen. Was festivalster van het Clara Festival dit jaar. Waarom zit hij in je lijst? Wat is er zo bijzonder aan?
1: Nou, een paar jaar geleden denk ik dat het was. Ja? Dat in de single optrad. En ja, ik dacht, een cellist, een bijzondere cellist. Laat ik mijn oudere zus, die cello speelt, uitnodigen. Zullen we daar samen eens heen gaan? En toen was het echt een ontdekking. Niet alleen dat hij fantastisch speelt. Dat hij de klassieke muziek mengt met zijn eigen Zuid-Afrikaanse traditie. Dat hij cello ook mengt met zingen. Maar dat hij ook weer zo'n uitstraling had. En dat hij er was voor zijn publiek. Dat we soms ook dingen, ja, ritmes, ik weet niet meer precies wat het was. Maar meededen. En ik vond dat echt een ontdekking. Ik dacht, wat is dit weer een bijzondere muzikus. Prachtig, prachtig. Dus ik dacht, ik stop hem daartussen.
0: Absoluut. En heeft een album gemaakt, Where is Home? Waar hij zich heel erg over verwonderd. Hij gebruikt ook zijn typische invloeden uit heel Zuid-Afrika in zijn muziek. Maar hier speelt hij een sarabande uit een suite, uit de derde cello-suite van Bach. Maar je hoort hem ook zingen. Hè? Erg mooi is dat. En hij zegt, ja, hij moet zelf denken aan hoe hij vroeger die suites van Bach studeerde en hoe zijn moeder, die dan zat te naaien terwijl hij speelde, meezong op haar eigen Afrikaanse manier, op een typische manier, zoals bij het zingen van hymnen.
1: Ja, mooi.
0: Mooi, hè? Het is wat u daar straks nog tussendoor vertelde, wat u ook wel eens deed als er cantates werden gezongen, zo een tweede stem erop zingen.
1: Ja, of gezangen. Ik herinner me in de kerk in Brussel, waar we dan vroeger gingen. Als we dan een tweede stem kennen, dan zongen we dat als rijtje van leeuwetjes.
0: Ja. Een rijtje van leeuwetjes, kijk. Hier is hij, Abel Selautwe.

0: De Sarabande uit de derde cellosuite van Johann Sebastian Bach, maar dan helemaal aangepakt op de wijze van Abel Selatwe, die ook gezongen heeft erbovenop. Absoluut een bijzonder artiest, dat hebben de mensen die het Clara Festival hebben bezocht dit jaar kunnen ervaren. Maar ook Joke van Leeuwen, een paar jaar geleden met haar cellospelende zus. Het worden hoogdagen voor de cellisten. Vanaf maandag is de eerste ronde van de Koningin Elisabeth wedstrijd. Misschien kijkt zij daar wel naar.
1: Ik ga haar in elk geval typen.
0: Er zijn Nederlanders die ook bij de selectie zitten, dus... Excuus. Even naar Astor Piazzolla. En Oblivion. Ik ga een slok moeten nemen. Maar u kan misschien vertellen hoe die in de lijst
1: is. Ja, ik wel wat zeggen. Dan kun je rustig een slok nemen. Ja, ten eerste is het heel mooi. Het is bandoneonmuziek. Van de Argentijnse Astor Piazzolla. En er is veel lastigs aan ouder worden, maar wat bijvoorbeeld heel leuk is aan ouder worden, is dat ik dus Astor Piazzolla live heb meegemaakt en anderen ook die nu al lang dood zijn. Chet Baker heb ik ook meermaals live meegemaakt. Dus dat is dan weer heel mooi aan ouder worden. Trouwens ook, wat ook mooi is, is dat ik dan van volwassenen hoor hoe zij als kind mijn kinderboeken hebben gevonden. Ja. Dat ze dan zeggen van, u heeft me anders laten denken of anders laten kijken. Dus ja, ouder worden heeft ook zijn voordelen.
0: Ja, hoe was dat trouwens, die Astor Piazzolla op zijn...
1: Ja, dat was vooral de muziek. Het was niet, hier heb ik niet die herinnering waar ik het net over had.
0: Zo, nee.
1: Maar wel, het is zo'n intense muziek. Het heeft verbinding met tango en ja, warm.
0: En, ja, er intense. Zit een passie in.
1: En passioneel, ja. Heel, heel mooi. Heel
0: Want Chet Baker, dat is natuurlijk een heel andere figuur. Ook zo tragisch aan zijn eind gekomen.
1: Ja, maar ook die muziek is ook zo intens. Ik herinner me nog, in de botaniek was dat volgens mij in Brussel. Je kon werkelijk een speld horen vallen. Zo intens was zijn muziek. En zijn, ja, dus, maar die intensiteit heeft Piazzolla ook. Had hij. Hij is dood.
0: Was u een frequente concertganger?
1: Ja, zeker in bepaalde periodes. Het ging een beetje op en af. Het hangt ook vanaf wie er met je mee kan. Als je alleen staat, moet je altijd weer iemand zoeken. Of je gaat alleen. En dat is makkelijker met de film dan met een concert. Ik doe het wel hoor. Maar kijk, als je met je tweeën thuis bent, dan kun je gewoon tegen elkaar zeggen, zullen we dat? En als je dat niet bent, dan moet je toch, als je niet alleen wil gaan, dat even regelen. Ja, wat ik ook wel doe, dat ik expres twee kaartjes neem voor iets. En dan kijk wie wil er mee.
0: U houdt wel echt van jazz, hè? Ik denk dat u ooit gezegd heeft, kijk, de voormiddag, dat is klassiek. En dan de avond, of dat is voor mij jazz. Dat is voor mij een perfect ritme. Is dat nog altijd zo?
1: Nou, eigenlijk niet meer zo specifiek. Maar ik blijf er wel van houden. Ik ben ook wel daarin gevoed door mijn oudste broer. Die nog altijd een heel goede jazzpianist is. Het is niet zijn werk geworden. Wat hij even wel gedacht had. Maar hij is nog altijd erg goed en heeft ook zijn eigen pianospeelstijl.
0: Ja, ja.
1: Hij woont in Australië, dus ik zie hem niet elke dag, maar ik weet het. Ja, en daar hou ik ze. En ook zeker ook jazzzangeressen.
0: Mm-hmm. Ja. Oblivion.
1: Ja.
0: Waarom dit nummer?
1: Omdat dit ook een voorbeeld is van zo'n intense, mooie bandoneonmuziek.
0: Absoluut. Ja. We horen een gezelschap aangevuurd door Gidon Kremer op viool. Maar er zit ook een bandoneon in, dus we komen helemaal in die sfeer van Astor Piazzolla.

0: Oblivion van Astor Piazzolla met Gidon Kremer en onder andere Pern Arne Glorvigen op bandoneon. Niet meteen een Zuid-Amerikaanse naam, maar kijk, speel toch maar deze heel passionele, intense muziek.
1: En muziek is internationaal. Hè?
0: Zo is het, de wolken.
1: Wat dan ook, mensen van overal.
0: Ja, prima. Lascia che io pianga. Ja. Uit de Rinaldo van Händel. Het is muziek die naar je hart gaat, maar die ook verbindt met iets heel anders. Hè?
1: Ja, ik doe al sinds 2009 mee met de Eenzame Uitvaart in Antwerpen. Dat is een initiatief geweest van Maarten Engels, mijn collega-auteur.
0: Stadsdichter ook nog
1: en
0: geweest.
1: Ook stadsdichter geweest. En hij was toen begin 20, dus het was best bijzonder dat hij dat initiatief nam. En dat is een hele ploeg hoor, van verschillende dichters die dat doet.
0: Ja, want ook Bart Stoute, ja, onze collega.
1: Als er inderdaad iemand overlijdt en er komt echt een hele tijd niemand opdagen. Dat kan zijn omdat er niemand is. Het kan ook zijn omdat men niet meer met zo iemand te maken wil hebben. Dan hebben wij een uitvaart. We maken een gedicht voor zo iemand. En er is een uitstrooiing. En vroeger was het ook wel met kisten. Maar ik denk dat het ook weer bezuiniging was om het dan uit te strooien op een strooiweide. En er is een website van de Eenzame Uitvaart, waar je dus de verhalen van die mensen kan vinden en de gedichten kan vinden. En toen was er een keer een vrouw en die bleek operazangeres te zijn geweest. En dan denk ik, goh ja, die moet voor zalen hebben gestaan. En nu, de familie was er niet meer. Ze was oud. En dan is ze eenzaam. Ik heb ook eens een man gehad, die was verpleger. Dan denk ik ook.
0: Zo gezorgd
1: aan
0: voor bed, iedereen.
1: Al gezorgd voor mensen. Ook een eenzame uitvaart. Maar goed, toen dacht ik, ik ga voor die vrouw deze Lascia laten horen. En vandaar dat ik hem er nu ook in heb gezet. En voor wie dat dus interesseert, is die website interessant om een keer naar te kijken.
0: Zeker.
1: En die gedichten te lezen.
0: Ja, de Eenzame Uitvaart. Ik heb hier een uitvoering met sopraan Sandrine Pio en La Paladin onder leiding van Jérôme Corrias. Ik hoop dat u ze mooi vindt.
1: Ja.

0: Lascia che io pianga. Mooie aria uit Rinaldo van George Frederik Händel. Hier met Sandrine Pio en Les Paladins onder leiding van Jérôme Corrias. Maar voor Joke van Leeuwen is het ook een herinnering aan een van de vele eenzame uitvaarten die ze gedaan heeft hier specifiek voor een operazangeres die in alle eenzaamheid stierf. Het is een bijzonder initiatief. Eenzame uitvaart moet u maar eens opzoeken. Een sociaal en literair project waarbij dichters voor eenzaam gestorven een heel persoonlijk gedicht schrijven en dat op de uitvaart voordragen. Nog een mooie stem. We hebben daar straks al Denise Jenna gehad, jazzzangeres, maar ook Abby Lincoln mocht niet ontbreken, want daarover zei u dat het een lijfzangeres is.
1: Nou ja, zij is een zangeres die ik zo vaak heb beluisterd. En ook in het echt één keer heb mogen meemaken.
0: Ja.
1: Weer het voordeel van mijn
0: leven. En weet u nog waar dat was?
1: Dat was in Amsterdam, ja. Deze keer niet in Antwerpen of Brussel, maar in Amsterdam, ja.
0: Ja, u heeft een grote liefde voor vrouwenstemmen. Ja, ook warme, diepe vrouwenstemmen.
1: Ja, mooie, diepe, warme vrouwenstemmen.
0: Liever geen hoge stemmetjes.
1: Oh, die mogen er ook zijn, maar ik heb een voorkeur voor. Dat komt misschien wel door die Mahalia Jackson die ik toen ontdekte als kind. En dacht, wow, dat een vrouw zo'n stem kan hebben en zo kan zingen. Wat een klankkast, prachtig.
0: Ja.
1: Ja, het schijnt dat trouwens operazangeressen niet meer zo vol mogen zijn tegenwoordig. Terwijl ik denk, dat hoort toch juist bij. Je moet toch een klankkast hebben, het is toch juist mooi.
0: Ja, vroeger zeiden ze letterlijk, een stem moet in het vet liggen.
1: Ja, en dan las ik inderdaad laatst dat er juist weer, dat ze weer magerder of smaller moet. Ik denk, houd toch op jongens, houd er een keer op. Geef ze een goede klankkast. Ja.
0: Nu, Abby Lincoln terug. Er is één nummer waar u zo aan gehecht bent. Throw It Away.
1: Ja, ja.
0: Dat heeft ook met de tekst te maken.
1: Dat heeft ook. Er is een refrein in dat eigenlijk gaat om geef wat je te geven hebt. Je kunt toch nooit verliezen wat van jouzelf is. En dat is weer dat van geven zonder jezelf weg te geven. En het is een mooie tekst. You can never you can never lose a thing if it belongs to you. En er zit natuurlijk ook iets in van dat we in een hele materiële tijd blijven weten dat wat je echt hebt, niet in dat materiële, maar ook niet in al het meetbare wat tegenwoordig zo belangrijk is, te vangen is.
0: En dat zegt ze ook, okay, give your love.
1: Give your love,
0: live your life each and every day.
1: Het is een heel mooi lied.
0: Ja.
1: En ze heeft dat dan eigenlijk in de I Ching gevonden. Ik had als studentje was de I Ching opeens heel in de mode. Had ik ook gekocht, maar ik wist geen raad.
0: En hoe deed u dat met dobbelstenen?
1: Niks, ik wist niet hoe dat moest. Ik had dat dikke boek, was een mooi boek en het stond daar. Ja, maar goed, zij heeft er dus wel iets in gevonden. Mm. En ik heb dat dan weer bij haar gevonden.
0: En zo gaat het
1: en zo
0: rond.
1: En zo kan dat ook. Hè.
0: Het is zo vaak uitgevoerd. U hebt het ook, of heeft u toch ooit verteld in interviews, u hebt het op allerlei momenten in uw leven beluisterd, deze muziek. En het was ook een inspiratie. Hè,
1: voor het is soms kan je leven met bepaalde muziek. En dit lied van haar, daar heb ik echt jaren mee geleefd. Ook in de moeilijke jaren enzovoort. Dat lied was er altijd. Ja. Mm-hmm.
0: Het lijkt zoals bij een huwelijk, hè? In goede en kwade dagen.
1: Zoiets.
0: Ziekte en gezondheid.
1: Ja.
0: Hier is ze in echt fantastisch gezelschap. Pat Metheny, Charlie Hayden en Victor Lewis op drums. Throw It Away.

0: Mooi toch?
1: Prachtig. Sterke vertolking van Abby Lincoln met haar nummer Throw It Away. Hier met Pat Metheny, Charlie Hayden en Victor Lewis. Maar er zijn zoveel mooie uitvoeringen.
0: Ja.
1: Was het deze die u thuis hebt? Of,
0: Nee, het is weer een beetje anders.
1: Ja, kijk. Maar blijft mooi en u kent de tekst helemaal. Hè, want u hebt hem stiekem zitten meezingen, zag ik. Dankjewel, Jokke van Leeuwen. Ja, het is eigenlijk een generatiegenote. Nina Simone.
0: Ja.
1: Duikt ook in je lijstje op.
0: Ja, die vind ik ook fantastisch.
1: Ja, dat is een heel, heel specifiek nummer. I wish I knew how it would feel to be free.
0: Ja, ja dat bracht ze in Montreux. Wanneer was het? In
1: 1976.
0: Toen had ze echt jarenlang niet gezongen. Maar ze wou eigenlijk klassiek pianist worden. Dat is gewoon gefrustreerd vanwege haar kleur. En een verhaal dat me ook enorm pakte was dat ze dus als tienjarige al zo goed was met piano. Mm. Dat ze een concertje gaf. Dat er ouders op de eerste rij zaten. En dat die ouders toen plaats moesten maken voor blanke, voor witte mensen.
1: En
0: naar achter werden gezet, terwijl hun eigen dochter. En dat heeft bij haar natuurlijk ook iets teweeg gebracht, waardoor ze ook altijd voor die burgerrechten en wat er allemaal meer bij komt kijken, heeft gestreden.
1: Net als Abby Lincoln
0: en dat er ook. Ja, en dat er ook een soort woede soms in zit. En terecht natuurlijk. Ja. En daar moeten we denk ik weer mee uitkijken, mm-hmm, dat het niet terugkomt.
1: Ja. Ja, heel erg. Want dit lied, daar zingt ze eigenlijk dat ze zou willen weten hoe het is om in een wereld zonder racisme en segregatie te leven.
0: Ja, ja. En echt vrij te zijn. Maar ze zingt het ook zo. Soms zingt ze opeens heel licht, heel licht. En dan weer zit daar het eind, als ze daar in Montreux, als ze de laatste akkoorden heeft gespeeld, dan staat ze wel op in een ruk en staat ze daar zo naast die piano. Dus al die gevoelens komen op die manier ook in die muziek, maar ook in de manier waarop ze dat brengt.
1: Mm-hmm. En toch hoor je dan ook in de manier waarop ze zichzelf begeleidt wat een ongelooflijke klassieke pianiste ze zou geweest zijn.
0: Ja, en dat wat ze had willen zijn. Ja.
1: Tragisch.
0: Maar ze gebruikt het nog wel.
1: Ja, ja.
0: Nee, ze wilde eigenlijk niet dat ze jazzzangeres heette of jazzpianiste. Nee.
1: Ja, grote muzikanten. We gaan gewoon luisteren naar dit live concert in Montreux in 1976.

0: Groot, yeah. Nina Simone. I wish I knew how it would feel to be free. Live at Montreux in 1976. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van een heel gevarieerde liefhebber. Maar dat kan ook niet anders met iemand als u die zoveel dingen doet. Tekenen, schrijven, poëzie, verhalen, romans, kinderboeken, noem maar op. We hebben ook wel wat dingen laten liggen. Her Mind Bitter van Mendelssohn bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is ook een muziek die verbonden is met mijn ouders. Ja. Ja.
0: Of Scarlatti, verbonden dan met Judith
1: Herzberg. Heeft daar zo'n mooi gedicht over.
0: Ja, kijk.
1: Scarlatti te
0: u gaat nog eens moeten terugkomen. Maar we gaan eindigen met een heel speelse en grappige versie van Autumn Leaves. Ja, die heerlijk. Bekende standaard. Maar met Bobby McFerrin en Chick Corea, ja. Die u ook heeft gezien.
1: Ook live gezien, ja zeker. En Bobby McFerrin is ook zo iemand, was in elk geval zo iemand, die, hij leeft nog hoor, maar die met het publiek ook speelde, die het publiek ook dingen liet doen, die een enorme uitstraling ook had, zoals meerdere die ik heb laten horen. En hij heeft een heel bijzondere vorm gevonden van met zijn stem bezig zijn. Echt een stemkunstenaar.
0: Echt, ja.
1: En niet meer dan zingen. Het is geluiden maken, allerlei soorten geluiden met zijn stem. En dat is heel uniek. Heel uniek. Ja. En hij het ook. Ik heb de laatste keer dat ik hem zag, was hij zo christelijk geworden dat hij weinig met zijn stem deed, maar wel veel met tekst. Ja. Hij wou toch iets uitdragen, geloof ik, op dat moment. Maar ik heb heel goede herinneringen aan, ook alweer lang geleden dat ik hem voor het eerst zag.
0: Ja. Ja, mooi. Het zal u allemaal kunnen inspireren voor als u zelf op het podium staat. Hè? De volgende maanden, najaar, ja, voorjaar.
1: Ja, want ik sta ook graag daar en heb dan contact met het publiek. Dat is ook mijn achtergrond, dat het toen ik in het cabaret-circuit zat en zo. Zulke dingen doe ik nog.
0: Heeft het zich ook al een paar keer laten ontvallen. Hoe meer rimpels van buiten, hoe minder van binnen. Ik vind het een heel mooi citaat.
1: Ik voor mezelf zo bedacht, ja. En ik kan niet voor iedereen spreken, maar zelf ervaar ik het wel zo. Ja,
0: ja, mooi. Er staat nog heel wat op je programma. Waar kijk je het meest naar uit?
1: Oh, er is zoveel dat leuk is.
0: Ja, tournee van Levenslust.
1: Tournee van Levenslust. En misschien, ik heb net 3 keer meegedaan aan Nufzet. Die leuke avonden waar ook veel stand-up in zit. En daar kan ik dus ook mijn cabareteske kant weer wat gebruiken. Dus wie weet, komt dat ook nog eens terug. Allemaal mooie dingen. Ik ga gewoon door.
0: Ja, uw schrijftafeltje is nooit helemaal leeg.
1: Ik ben nu bezig voor volwassenen weer wat te maken. Ja.
0: Ja. Heel erg mooi. Heel veel dank. Ik hoop natuurlijk dat het u goed blijft gaan. Nog 2 jaar en dan kunnen we een halve eeuw schrijverschap vieren.
1: Dan ben ik 50 jaar aan het schrijven en tekenen en optreden. Ja.
0: U gaat zelf het feestje niet organiseren, maar wees gerust.
1: Nee, ik ga het nu niet doen. Toen ik 60 was, toen heb ik dat allemaal zelf gedaan. Mm-hmm. Maar nu zien we wel. En ik hou trouwens ook van gewoon kleinere gezelschappen met 2, 3, 4, 5, 6 aan een tafel. Ja.
0: Bij deze weten we waar we ons kunnen aanhouden. Heel fijn. Daarmee zit de eerste uitzending van mij erop. Ik wil natuurlijk iedereen bedanken die geluisterd heeft en ook erg mooie reacties heeft gestuurd. Wie deze uitzending of vorige wil herbeluisteren, kan terecht op VRT Max. U weet wel, het kanaal van Clara. Daarnet hebben we het ook al verteld. Volgende week beginnen 66 cellisten aan de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Dus ben ik in het archief gedoken en ik ga nog een paar memorabele uitzendingen voor u opduikelen. Te beginnen met Gaia Schoeters, die onlangs nog die prestigieuze Boon Publieksprijs kreeg voor het geschenk. En zo zullen we 2 weken op rij 2 ferme vrouwen met gouden pennen horen of gehoord hebben. Veel plezier nog. Een mooi weekend nog verder, Joke.
1: Ja, dank ook
0: en tot
1: voor iedereen.
0: Ziens. En dit zijn Bobby en Chick in Autumn Leaves. En nog een mooie weekend verder.
2: Now we'd like to do a song that's one that we know that all of you are familiar with. It's one of those legendary ballads that's been one of my personal favorites for many, many years. And you know what I think it is, Chick? I think it's because it's about nature, you know? So, we're going to do that song for you now. My accompanist, Chick Corio on piano, we're going to... Please hold your applause. Thank you. Thank you.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Aan de kust zijn de voorbije nacht tientallen transmigranten onderschept. In Antwerpen is een treinstation heropend om op te vangen dat de pre-metrotunnel onder de Schelde maandag dichtgaat. En walvis Timmy is weer vrijgelaten in de Noordzee. Aan de kust heeft de politie de voorbije nacht bijna 60 transmigranten onderschept die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Er zijn onder meer mensen gevonden in de duinen in Bredene en in een bestelwagen in de Pannen. Gouverneur Karel de Kaluwe.
1: We hebben een 30-tal transmigranten in Bredene opgepakt die gespot geweest zijn via het droneteam van de lokale politie. Er zijn dan ook 14 transmigranten opgepakt in een kamionet in de Pannen, opgemerkt door ons cameraschild. En momenteel vaart er nog een bootje met een 14-tal transmigranten voor onze kust. Die wordt begeleid. En we gaan zien wat er gebeurt als ze proberen andere mensen op te pikken. Ja, dan gaat er toch wel een poging zijn om ook die mensen op te pakken.
0: De politie was voorbereid op een drukke nacht, omdat er bij mooi weer altijd meer mensen op bootjes proberen over te steken. Het treinstation Antwerpen-Linkeroever is sinds vanmorgen weer open. Vanaf maandag rijden er bijna een jaar lang geen trams meer onder de Schelde in Antwerpen. En een van de alternatieven is het station op Linkeroever dat jarenlang niet meer gebruikt werd. Trui de Maré was bij de heropening.
2: De trein houdt weer halt op Linkeroever. Het station werd speciaal helemaal gerenoveerd. Want maandag, als de pre-metrotunnel dichtgaat, rijden er geen trams meer voor duizenden pendelaars. Die werken uitstellen was geen optie, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
3: Bepaalde stukken zijn ouder dan 50 jaar. Ja, en die moeten gewoon grondig gerenoveerd worden. Ik begrijp voor de Antwerpenaar en de Waaslander dat het eventjes door de zure appel bijten is. Maar we moeten erdoor en later zal het beter zijn.
2: Er is nu voldoende treinaanbod in het weekend, 1 trein per uur. Tijdens weekdagen zijn dat er meer. Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Dat gaat dan op weekdagen om 2 treinen per uur. En ja, vanuit hier sta je dan een kwartier eigenlijk al in Antwerpen Centraal. Dus het is echt wel een comfortabel alternatief voor die tram.
2: 11.000 lijnabonnees schakelden al gratis over naar een treinabonnement. Voor hen wordt het even wennen.
5: Oh, er zijn ook momenten dat ik liever met de tram ga. Maar als er werken moeten gebeuren, moeten ze gebeuren.
0: Na de brand op een militair domein in Beverlo bij Leopoldsburg geldt er een verbod om te wandelen en paard te rijden in het gebied. Het brandgevaar is nog te groot, zegt de burgemeester. Het is nog onduidelijk hoe de brand gisteren ontstaan is, maar er waren volgens de burgemeester geen militaire oefeningen aan de gang. 20 hectare heide en bos is afgebrand. In Nederland is de brand op een militair oefenterrein in natuurgebied De Veluwe na 3 dagen onder controle. De brand brak woensdag uit tijdens een militaire oefening met kanonnen en explosieven. Of dat de oorzaak is, wordt nog onderzocht. Brandweerploegen uit heel Nederland werden ingezet om de brand te bestrijden en er kwam ook hulp uit Duitsland en Frankrijk. Vandaag is het 15 jaar geleden dat Osama Bin Laden gedood werd door de Amerikanen. Bin Laden was de leider van terreurbeweging Al-Qaeda en verantwoordelijk voor de aanslagen van 9/11 in de VS. Veerle de Vos.
6: This is CNN breaking news.
7: The president of the United States will announce in just moments that Osama bin Laden has been killed.
8: 10 jaar na 9/11 gebeurt het dan toch. Het brein achter de dodelijkste aanslag ooit op Amerikaanse bodem wordt opgepakt en gedood in Pakistan, kondigt president Obama aan op televisie.
9: Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
8: Overal in de VS breken vreugdetaferelen uit, vooral in New York, in de buurt van Ground Zero.
10: I just feel so liberated, so good, you know, this is such a great accomplishment for the country.
8: Maar de dood van Bin Laden betekent niet het einde van zijn terreurbeweging.
11: Wat we gezien hebben is een toenemende autonomie van de verschillende filialen van Al-Qaeda. Die zullen alleen maar sterker worden.
8: Al-Qaeda verpopt zich in Syrië en Irak als

0: IS. En 15 jaar later veroorzaakt de organisatie nog altijd terreur. Met als recentste voorbeeld Mali in West-Afrika.
1: Want in Mali rukken de rebellen verder op en zij worden gesteund door een terreurgroep die banden heeft met Al-Qaeda. Ze hebben nu ook een strategisch kamp ingenomen vlakbij de grens met Algerije. Dat was eerder in handen van het regeringsleger van Mali en hun Russische bondgenoten. De terreurgroep wil strenge islamitische wetten invoeren. De rebellen willen dat het noorden van Mali onafhankelijk wordt. En in hun strijd spannen ze nu samen. Bultrug Timmy is opnieuw vrijgelaten in de Noordzee. Hij werd in een transportschip met een groot waterbassin naar de open zee getrokken, ten noorden van Denemarken. 2 miljonairs hebben die reddingsoperatie betaald. Eind maart raakte Timmy vast op een zandbank voor de Duitse kust. De redding werd breed uitgesmeerd in de media, maar wetenschappers stellen zich vragen of de hele operatie wel verantwoord is, omdat zijn overlevingskansen op lange termijn klein blijven. Dat denkt ook marinebioloog Kellemoro.
2: Het is zo dat dat dier een lange periode heeft doorgemaakt in zeer ongunstige omstandigheden. Het zoutgehalte is laag, het dier is blootgesteld geweest aan de lucht en de zon, heeft mogelijk last ondervonden van zijn eigen gewicht, dat drukt op de organen. En dat zijn allemaal problemen die eigenlijk niet weggenomen zijn, die doorleven en die maken dat eigenlijk de overlevingskans van het dier door wetenschappers nog altijd als laag worden ingeschat.
1: Er zijn later vanmiddag buien op komst en tegen het einde van de dag onweer dat lokaal intens kan zijn. Temperaturen tot 18 graden aan zee en 25 in het binnenland. Morgen regen van west naar oost, daarna opnieuw onweerachtige buien. Maxima morgen van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen en onweer en geleidelijk koeler. Vorige nacht heeft de politie aan de kust bijna 60 mensen onderschept die in bootjes naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Dat zat vooraan. Van de Pannen tot Bredene waren er pogingen om mensen te smokkelen. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.
3: Clara serveert. Met Julie van Bogaert.
5: Goedemiddag. Het weekend is al een dagje vroeger begonnen, maar ik hoop dat u zaterdag toch nog altijd speciaal voelt. Welkom bij Clara serveert.

Vrolijk en lief, de Ricercada Secunda sobre el Passamezzo Moderno van Diego Ortiz. Met Joris van Goethem op blokfluit, Ewald de Meijeren op klavecimbel, Philippe Malfeit op barokgitaar en Chris Joris op percussie. Boeiend wat Baptiste Bailly doet op zijn nieuwe album Amour Courtois. Middeleeuwse muziek uit de tijd van de Amour Courtois, van de hoofse liefde, met oude instrumenten zoals de draailier en de gamba, maar ook met een moderne vleugel die de eeuwen door elkaar laat lopen.

trouwe, uw zachte gelaat, dame votre douvière. Een middeleeuws lied van Guillaume de Machaut, maar door de aanpak van pianist Baptiste Bailly klonk het nu en dan een beetje Midden-Oosters, dan weer filmisch, tegelijk tijdloos en hedendaags. Heel mooi. Sommige middeleeuwse leiders hadden het toch niet echt getroffen met hun bijnaam. Lodewijk de Stamelaar, Karel de Kale of zelfs Robrecht de Stinkert. Dan had Hendrik III, hertog van Brabant, toch wel meer geluk. Hendrik de Zachtmoedige, zo werd hij genoemd. En met zo'n bijnaam verwondert het mij ook niet dat de man muzikaal was. Dit is iets van zijn hand.

verso l'affronto e poi rire e cardedon sa la foglia.

Muziek van Hendrik III, hertog van Brabant. C'est Casquin del Monde Savoie. Van op een album van Grain de la Voix met muziek van mystici, monniken en minstrelen uit het 13e eeuwse graafschap Brabant. De Franse pianist François Mardy-Rossian gaat het niet in de middeleeuwen zoeken, maar in de muziek van vandaag. Maar ook daar kun je het verleden niet zomaar van je afschudden. Zoals in deze Chaconne en Prelude en Fuga van Moondog.

muziek van Louis Thomas Hardin, of Moondog, zoals hij werd genoemd. Amerikaans componist uit de 20e eeuw die graag experimenteerde met jazz en met Native American muziek, maar die evengoed ook de barok perfect in de vingers had. Zoals we konden horen in zijn prelude en fuga en daarvoor ook in zijn chaconne, zo net gespeeld door François Mardy-Rossian. Ja, barok zeg ik heel algemeen, maar het grote voorbeeld zal dan toch wel Bach zijn geweest.

De Franse violist Renaud Capuçon. Begin dit jaar is hij 50 geworden. En dat deed hem stilstaan bij 5 werken, 1 voor elke 10 jaar. 5 werken dus die voor hem onmisbaar zijn. En daar zit natuurlijk ook iets van Bach bij. Een vioolpartita, muziek voor viool solo dus. Maar wij hoorden zo net het Chamber Orchestra of Europe erbij voor een concerto van Bach. Voor viool, strijkers en basso continuo. 20 voor 1 ongeveer zou dat nog te vroeg zijn voor een middagdutje. Robert Johnson vindt van niet. Dit is een Care Charming Sleep.

heerlijk zacht slaapliedje van Robert Johnson, Care Charming Sleep, van op het album Mr. Dowland's Dream van sopraan Clara Brunet en luitist Boor Zuljan. Maar hier speelde hij Orfarion. Ja, het lijkt wel alsof je elke dag nog nieuwe tokkelinstrumenten kan ontdekken. En in de 16e eeuw was dat Orfarion ook echt een nieuw instrument, een uitvinding van één man, één luitbouwer, die zijn creatie vernoemde naar twee legendarische muzikanten uit de Griekse mythologie, Orpheus en Arion. Vandaar dus het Orfarion.

cellist Raphaël Fay samen met het Karski Quartet. Een paar jaar geleden was hun album met strijkquintetten van Luigi Boccherini nog een keuze van Clara. En daar is nu een vervolg op gekomen. Volume 2 is uit en daaruit kwam dit Allegretto con moto. Nog de finale uit de symfonie nummer 89 van Joseph Haydn. En haal dan maar uw beste kleren boven, want na 1 uur worden we verwacht op een trouwfeest in Polen en 1 in Griekenland.

0: is 1 uur. Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. Aan de kust zijn afgelopen nacht tientallen transmigranten onderschept. In Antwerpen is een treinstation na 42 jaar opnieuw in gebruik genomen om hinder door werken aan de tramtunnel op te vangen. En walvis Timmy is weer vrijgelaten in de Noordzee. Aan de kust heeft de politie de voorbije nacht tientallen transmigranten onderschept die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Er werden 30 transmigranten opgepakt in de duinen van Bredene. En via het camera-schild van de politie werd in de pannen een bestelwagen ontdekt waar 14 transmigranten zaten. De politiediensten waren afgelopen nacht extra alert, omdat er bij mooi weer meer mensen proberen over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Gouverneur Karel de Kaluwe.
1: We zien dat natuurlijk aan de indicatoren in functie van het weer, stroming, wind. Dit is inderdaad een goed weekend, dat hadden we voorspeld. Vandaar dat ook de ploegen optimaal op scherp staan. En dat heeft toch wel geresulteerd in een goede samenwerking tussen de lokale en de federale politie met resultaten.
0: In Antwerpen is het treinstation op Linkeroever sinds vanmorgen weer in gebruik. Dat is opmerkelijk, want het station ging in 1984 dicht. Maar vanaf maandag zullen er bijna een jaar lang weer treinen stoppen om een alternatief te bieden voor de tram. Door onderhoudswerken in de tunnel onder de Schelde kunnen daar tot eind maart volgend jaar geen trams doorrijden. Trui Dumaret was bij de heropening.
2: De trein houdt weer halt op Linkeroever. Het station werd speciaal helemaal gerenoveerd. Want maandag, als de pre-metrotunnel dichtgaat, rijden er geen trams meer voor duizenden pendelaars. Die werken uitstellen was geen optie, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
3: Bepaalde stukken zijn ouder dan 50 jaar. Ja, en die moeten gewoon grondig gerenoveerd worden. Ik begrijp voor de Antwerpenaar en de Waaslander dat het eventjes door de zure appel bijten is. Maar we moeten erdoor en later zal het beter zijn.
2: Er is nu voldoende treinaanbod in het weekend, 1 trein per uur. Tijdens weekdagen zijn dat er meer. Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Dat gaat dan op weekdagen om 2 treinen per uur. En ja, vanuit hier sta je dan een kwartier eigenlijk al in Antwerpen Centraal. Dus het is echt wel een comfortabel alternatief voor die tram.
2: 11.000 lijnabonnees schakelden al gratis over naar een treinabonnement. Voor hen wordt het even wennen.
5: Ja, er zijn ook momenten dat ik liever met de tram ga. Maar als er werken moeten gebeuren, moeten ze gebeuren.
0: Na de brand op een militair domein in Beverlo bij Leopoldsburg geldt er een verbod om te wandelen en paard te rijden in het gebied. Het brandgevaar is daar te groot, zegt de burgemeester. Het is nog onduidelijk hoe de brand gisteren ontstaan is, maar er waren volgens de burgemeester geen militaire oefeningen aan de gang. 20 hectare heide en bos is afgebrand. In Nederland is de brand op een militair oefenterrein in natuurgebied de Veluwe na 3 dagen onder controle. De brandweer is wel nog actief in het gebied om eventuele opflakkeringen te bestrijden. De brand brak woensdag uit tijdens een militaire oefening met kanonnen en explosieven. Brandweerploegen uit heel Nederland werden ingezet om de brand te bestrijden. Er kwam ook hulp uit Duitsland en Frankrijk. Of de brand veroorzaakt is door de militaire oefeningen wordt nog onderzocht. Vandaag is het precies 15 jaar geleden dat Osama Bin Laden werd gedood door de Amerikanen. Bin Laden was de leider van terreurbeweging Al-Qaeda en verantwoordelijk voor de aanslagen van 9/11 in de VS. Vere de Vos.
6: This is CNN breaking news.
7: The president of the United States will announce in just moments that Osama Bin Laden has been killed.
8: 10 jaar na 9/11 gebeurt het dan toch. Het brein achter de dodelijkste aanslag ooit op Amerikaanse bodem wordt opgepakt en gedood in Pakistan, kondigt president Obama aan op televisie.
9: Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
10: USA!
8: Overal in de VS breken vreugdetaferelen uit, vooral in New York, in de buurt van Ground Zero.
11: I just feel so liberated, so good, you know, this is such a great accomplishment for the country.
8: Maar de dood van Bin Laden betekent niet het einde van zijn terreurbeweging.
12: Wat we gezien hebben is een toenemende autonomie van de verschillende filialen van Al-Qaeda. Die zullen alleen maar sterker worden.
8: Al-Qaeda verpopt zich in Syrië en Irak als IS. En 15 jaar later veroorzaakt de organisatie nog altijd terreur. Met als recentste voorbeeld Mali in West-Afrika.
0: In Mali rukken de rebellen verder op en zij worden gesteund door een terreurgroep die banden heeft met Al-Qaeda. Ze hebben nu ook een strategisch kamp ingezet.

0: genomen vlakbij de grens met Algerije. Dat was eerder in handen van het regeringsleger van Mali en hun Russische bondgenoten. De terreurgroep wil strenge islamitische wetten invoeren. De rebellen willen dat het noorden van Mali onafhankelijk wordt en in hun strijd spannen ze nu samen. Bultrug Timi is opnieuw vrijgelaten in de Noordzee. Hij werd in een transportschip met een groot waterbassin naar de open zee getrokken, ten noorden van Denemarken. 2 miljonairs hebben die reddingsoperatie betaald. Eind maart raakte Timi vast op een zandbank voor de Duitse kust. De redding werd breed uitgesmeerd in de media, maar wetenschappers stellen zich vragen of heel die operatie wel verantwoord is, omdat zijn overlevingskansen op lange termijn klein blijven. En dat denkt ook marinebioloog.
1: Het is zo dat dat dier een lange periode heeft doorgemaakt in zeer ongunstige omstandigheden. Het zoutgehalte is laag, het dier is blootgesteld geweest aan de lucht en de zon, heeft mogelijk last ondervonden van zijn eigen gewicht, dat drukt op de organen. En dat zijn allemaal problemen die eigenlijk niet weggenomen zijn, die doorleven en die maken dat eigenlijk de overlevingskans van het dier door wetenschappers nog altijd als laag worden ingeschat.
0: Er zijn buien opkomst met tegen het einde van de dag onweer dat lokaal intens kan zijn met veel regen in korte tijd. Maxima van 18 tot 25 graden. Vannacht opnieuw droger. Morgen regen van west naar oost. Daarna opnieuw onweerachtige buien. Maxima morgen van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen en onweer en geleidelijk koeler. Er zijn afgelopen nacht aan de kust bijna 60 mensen onderschept die in bootjes de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilden wagen. Daarmee begonnen we dit bulletin. Van de Pannen tot Bredene waren er pogingen om mensen te smokkelen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Julie van Bogaert.

uitgelaten folkmuziek uit Polen door het ensemble Kroke. Ja, op een Pools trouwfeest zul je geen Lac du Connemara horen, maar misschien wel deze huwelijksmars.

François Lazarevitch en zijn musicien de Saint-Julien. Ze waren uitgenodigd op een Poolse bruiloft om daar Pozic Mamo Roche te spelen, een Poolse huwelijksmars. Ja, het zal stilaan wel het seizoen worden, hè? De tijd van de trouwfeesten. Vanaf mei begint dat toch en dan maar duimen voor mooi weer. Je zou dan misschien ook kunnen kiezen voor een trouwfeest in het zuiden, in Griekenland bijvoorbeeld. En daar dan dit bruiloftslied spelen uit Thessaloniki.

Muziek van de Sefardische Joden die uit Spanje en Portugal werden weggejaagd en over het hele Middellandse zeegebied uitwaaierden. Ook tot in Griekenland, tot in Thessaloniki. Want daar kwam deze traditionele Sefardische bruiloftsmuziek vandaan. Het was de Turkse sopraan Nihan Devecioglu die we hoorden op het album Nostalgia, The Sea of Memories. En wanneer iemand met veel macht en aanzien trouwt, dan worden er geen volksdeuntjes gezongen. Nee, dan wordt er een volledig nieuw muziekstuk gecomponeerd. Met ook theater erbij. Een echte happening dus, toen Ferdinando de Medici trouwde, eind 16e eeuw. En daar schreven Cristofano Malvezzi en Emilio de Cavalieri dan deze muziek bij.

0: La Pellegrina, spektakelmuziek uit de late 16e eeuw van Cristofano Malvezzi en Emilio de Cavalieri bij de bruiloft van Ferdinando de Medici en Christine van Lotharingen. We hoorden het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel met solisten Katelijne van Lathem en Cecile Kempenaars, allebei mezzosopraan en sopraan Els van Lathem.
1: Clara serveert met Julie van Bogaert.
0: De Perzische dichter Rumi, een mysticus uit de 13e eeuw, die is bij ons in het Westen stilaan uitgegroeid tot een echte cultfiguur. Het internet ligt bezaaid met inspirerende quotes van hem en ook componisten zetten zijn verzen graag op muziek. Eric Whittaker bijvoorbeeld. Dit is een koorwerk, This Marriage, op zo'n eeuwenoude tekst van Jalal al-Din Rumi.

This Marriage van Eric Whittaker. Muziek op een tekst van de Perzische dichter Rumi, die Eric Whittaker cadeau deed aan zijn vrouw, sopraan Hila Plitman, toen ze 7 jaar getrouwd waren. Maar uiteindelijk zijn ze toch gescheiden. En 2 jaar later trouwde Whittaker opnieuw, met een Belgische sopraan deze keer, Laurence Servaas. Misschien kan hij dan ook eens een gedicht van een Vlaamse schrijver op muziek zetten. Van Willem Elschot bijvoorbeeld, ik zeg maar iets.

Maandag kunnen we weer met een nieuwe twintiger van Clara kennismaken. Dat is deze keer een saxofoniste. Maar we blijven natuurlijk ook onze twintigers van de vorige edities opvolgen. En dan is het toch wel altijd bijzonder wanneer die elkaar vinden, zoals accordeonist Guus Hermans en gitarist Wart Doren. Talas heette ze als duo en ze brachten samen een album uit, As It Comes, en daaruit hoorden we Frico. En ook hier zit accordeon in, een stuk of drie denk ik zelfs, in de folkband Tref. Met hen zal het 2 uur worden en dus tijd voor het nieuws en de keuze van Clara met Carlo.

0: tragische liefde, spanning en diepe dramatiek. Met zijn Romeo en Juliet brengt Hector Berlioz het beroemdste koppel aller tijden naar het concertpodium. Beleef dit meesterwerk live door het Antwerp Symphony Orchestra. Op 29 mei in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal en 30 mei in Concertgebouw Brugge, samen met Clara.
1: Het is 2:00, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Aan de kust heeft de politie de voorbije nacht

0: migranten zaten. De politiediensten waren afgelopen nacht extra alert, omdat er bij mooi weer meer mensen proberen over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Gouverneur Karel de Kaluwe.
1: We zien dat natuurlijk aan de indicatoren in functie van het weer, stroming, wind. Dit is inderdaad een goed weekend, dat hadden we voorspeld. Vandaar dat ook de ploegen werkelijk optimaal op scherp staan. En dat heeft toch wel geresulteerd in een goede samenwerking tussen de lokale en de federale politie met resultaten.
0: Het treinstation Antwerpen-Linkeroever is sinds vanmorgen tijdelijk opnieuw open. Het is een alternatief voor mensen die vanaf maandag door renovatiewerken in de tunnel onder de Schelde de tram niet meer kunnen nemen tussen Linker- en Rechteroever. Er zullen 2 treinen per uur in beide richtingen rijden. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
2: We zijn er absoluut klaar voor met vandaag de opening ook van het station op Linkeroever voor de trein. Toch wel een heel belangrijke. We horen dat er meer dan 11.000 abonnees zijn overgeschakeld. Dus dat zijn mensen die een lijnabonnement hadden van Linkeroever of van Beveren, Zwijndrecht, Kruipbeke, die dus nu 11 maanden gratis met de trein zullen kunnen reizen. En we hebben natuurlijk ook heel veel andere alternatieven.
0: De renovatiewerken zullen ongeveer een jaar duren. Daarna gaat het treinstation wellicht weer dicht. In de gevangenis van Wortel is gisteravond een gedetineerde tijdens de wandeling over een metershoge binnendraad geklommen om een pakje op te pikken dat van buiten de gevangenis naar de gevangenen werd gegooid. Vakbondsafgevaardigde chef Tax van ACOD vraagt maatregelen. Want hoewel dit incident uitzonderlijk is, worden er bijna dagelijks pakjes overgegooid.
3: Die wandelingen die liggen tegen de bosrand eigenlijk. Dus dat zijn dan mensen van buitenaf. Meestal zijn dat dan minderjarigen die ze daarvoor gebruiken. Die komen door het bos, je ziet ze maar amper aankomen en ja, op een paar seconden tijd hebben ze die pakjes over die draad gegooid. Ja, dat zijn eigenlijk 3 verschillende draden. Dat is al een hele afstand dat die moeten overbruggen. Soms gebruiken ze daar katapulten voor. Het is ook al gebeurd dat er met dronespogingen gedaan wordt om goederen te laten vallen op de wandelingen.
0: Het gevangeniswezen zegt dat het alle veiligheidsprocedures opnieuw zal checken. En het zal ook de beelden bekijken om meer informatie over het incident te verzamelen. Er zijn buien op komst met tegen het einde van de dag onweer dat lokaal intens kan zijn met veel regen in korte tijd. Maxima van 18 tot 25 graden. Vannacht opnieuw droger. Morgen regen van west naar oost. Daarna opnieuw onweerachtige buien. Maxima morgen van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen en onweer en geleidelijk koeler. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. De keuze van Clara. Met Carlos Gio.
5: Goedemiddag, welkom. Het is een mooie maand voor de muziek, dat mag ik zeker zeggen. Want maandag gaat de Koningin Elisabeth-wedstrijd van start. En zeker nu de kandidaten weten wanneer ze volgende week aan de beurt zijn in die eerste ronde. Altijd spannend toch, die eerste grote schifting binnen de wedstrijd. Maar het is ook een mooie dag voor de muziek uiteraard. Dit is de keuze van Clara tot 6 uur vanavond. En we beginnen vandaag in Albanië.

Sinds 2017 treden ze samen op en maken ze natuurlijk ook samen muziek. Deze Elina Dooney en Rob Loft op gitaar met Animore Nuse. Een echt wel best populair lied uit Albanië. Het wordt gespeeld op zowel feestjes als ja, gebeurtenissen, sociale evenementen. En iedere keer gaat het publiek los op dat nummer Animore Nuse. Terug te vinden op het nieuwe album van Elina Dooney en Rob Loft, Reaching for the Moon, bij ECM Records. En daarin gaan ze op zoek naar de mystiek van de nacht, de duisternis, maar zeker ook naar de symboliek van die prachtige maan. En ja, als u ze eens live wil meemaken, Elina Dooney en Rob Loft, niet zo lang meer wachten eigenlijk, want op 4 juli komen ze naar ons land. Ze staan op het Brosella Festival in Brussel.

Vorige week was hij nog te gast hier in de Clara-studio, violist Nemanja Radulovic. Hij speelde de Dans van de Ridders uit Romeo en Julia van Sergei Prokofjev met Lore Favre-Kaan aan de piano. En hij vertelde ook nog tegen Olaf Grondelaars in dat interview dat hij als volgende avonturen zich zal richten op de muziek van Mozart. En hij wil ook verder gaan met de muziek van Antonio Vivaldi. Wordt dus vervolgd met Nemanja Radulovic. Duo Deseo, dat zijn Anne van Hekke, cellist, en op gitaar Maarten van den Bemde. Mooie combinatie van instrumenten is dat. De afgelopen jaren speelden ze heel vaak het concertprogramma El Buelo. En nu kunnen we er eindelijk elke dag van genieten, want ze zijn de studio ingetrokken met dat programma. Ze maakten hun eigen arrangementen van Latijns-Amerikaanse muziek, van Aitor Villa-Lobos en Astor Piazzolla, en ook van Spaanse muziek. En een van die Spaanse componisten op dat album is Manuel de Falla.

De zeven Spaanse volksliederen van Manuel de Falla met Duo Deseo. Dat zijn cellist Anne van Hekke en op gitaar Maarten van den Bemde. Een paar weken geleden ontdekten we hier in de keuze van Clara de symfonie van Leocadia Kasperova. Een componist uit de vorige eeuw die iets wat vergeten raakte. Ze werd heel vaak de pianoleraar van Igor Stravinsky genoemd. Dat is op zich geen leugen. Maar het was toch wel de enige titel waarmee zij het moest doen in de muziekgeschiedschrijving. Dat was het enige wat men over haar schreef, dat ze de pianoleraar was van die grote componist uit de vorige eeuw, Igor Stravinsky. Gelukkig wordt de tij gekeerd, want in 2016 ontdekte een muzikoloog in de Russische Nationale Bibliotheek voor de Muziek in Moskou de partituur van haar pianoconcerto, 115 jaar na de première van dat werk. Het pianoconcerto van Leocadia Kasperova in een world premiere recording, zoals we dat noemen vandaag de dag, met Oliver Trindel aan de piano en het Rundfunk Symfonieorkest Berlin onder leiding van Anna Skrileva.

0: Het eerste en tweede deel uit dat pianoconcerto van Leocadia Kasperova, meteen ook een van de grootste en langste werken die ze componeerde. In die korte carrière weliswaar, het moederschap stond haar wat in de weg op het vlak van muziekschrijven, helaas. Maar kijk, er is nu toch eindelijk een commerciële opname van dat pianoconcerto en daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Oliver Triendl aan de piano met het Rundfunk Symfonieorkest Berlin onder leiding van Anna Skrileva. En Leocadia Kasperova heeft ook in haar eigen tijd haar eigen pianoconcerto gespeeld. Ze zat aan de piano voor die wereldpremière in haar thuisland in Rusland. Maar ze nam dat stuk ook mee op tournee naar West-Europa bijvoorbeeld. Want ze kon ook muziek spelen, concerten geven in steden als Londen, Leipzig, ook in Berlijn, waar ze in die stad met toch wel een bijzonder orkest mocht spelen, de Berliner Philharmoniker. En dat orkest heeft dus haar begeleid in dat pianoconcerto. Toch niet het minste orkest ter wereld om je muziek live mee te kunnen spelen.
1: Clara. Blijf verwonderd.

Door de liefde maakt het hart soms gekke sprongen, ook in Le Nozze di Figaro van Mozart. Voi che sapete, een van die hoogtepunten van het personage Cherubino. Hier met mezzosopraan Léa Desandré en Insula Orchestra onder leiding van Laurence Equilbet. Op 13 mei komt Léa Desandré naar Beaux-Arts, niet zo lang meer, over een paar weken is het zover. Haar galaconcert met Belgian National Orchestra, zij is de ster van de avond. En ze brengt ook nog iemand mee op het podium. Dat is bariton Hugh Montague Randall voor duetten ook van Mozart en van Gioachino Rossini. Afgewisseld dus met die solomomenten van Léa Desandré. Dit was de keuze van Clara van vorige week. Evangelina Mascardi in een luidconcerto hier van Jacob Friedrich Kleinknecht.

Evangelina Mascardi in het luidconcerto van Jacob Friedrich Kleinknecht, de eerste twee delen daaruit, met Estrovagante onder leiding van Riccardo Doni. Dat was onze keuze van Clara van vorige week. Dat betekent dat we afscheid moeten nemen van dat album en dat we na 4 uur op zoek gaan naar een opvolger voor de keuze van Clara van deze week. De Franse jazzpianist en componist Paul Lai gaat op zoek of wil toch vooral jazz en koormuziek dichter bij elkaar brengen. Hij doet dat op Waves of Light en hij schakelt daarvoor de hulp in van dit koor, Les Éléments, onder leiding van Joël Suibiet.

Weinen, klagen, zogen, zagen van Johann Sebastian Bach, dan wel in de jazzversie van pianist Paul Lai met het kamerkoor Les Éléments onder leiding van Joël Suebiet terug te vinden op het album Waves of Light. Saxofoonspeler Javier Girotto en pianist Jean-Pierre Como stonden vorige zomer op het jazzfestival in Saint-Émilion en ze waren zodanig onder de indruk van de prachtige akoestiek van die eeuwenoude abdij daar in Saint-Émilion, dat ze meteen ook hun duo-album daar hebben opgenomen. En daar plukken we deze muziek uit.

0: Léa et la Symphonie des Rêves en het hele album lijkt wel op een droom. Muziek van Jean-Pierre Como hier, hij aan de piano en op saxofoon Javier Girotto. En dat album, dat wonderlijke album, heet Parfum d'Azur.
1: De keuze van Clara.
0: Hier is een mooie portie Finse folklore voor onze zaterdagmiddag. Muziek van Jean Sibelius, zijn Lemminkainen-suite met het Symfonisch Orkest van Göteborg onder leiding van Santtu Matthias Rau.

De zwaan, een van de vele dieren die binnen heel wat culturen tot de verbeelding spreekt en zeker ook in Finland bij Jean Sibelius. De zwaan van Tuonela, het tweede deel uit zijn Lemminkainen-suite met die nieuwe opname van het Symfonisch Orkest van Göteborg, zo moet dat zijn, onder leiding van Santtu Matthias Rauvali.

Karim Baghili, deze keer niet op oud, maar wel met het instrument naar zijn hart, de gitaar voor Dusty Springs. Alexander Malofeev neemt ons nog mee doorheen dat openingsdeel uit de tweede pianosonate van Sergei Rachmaninov. En dan is het tijd voor het nieuws van 4 uur.

0: Clara neemt u mee naar Primavera in Cinema Lumière in Mechelen. In het grootste weeshuis van Venetië krijgt een getalenteerde violiste les van niemand minder dan...
1: Don Antonio.
2: Vivaldi.
0: Maak kans op tickets voor de avant-première van Primavera. Op dinsdag 5 mei via het Clara-kanaal op VRT Max.
3: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Verenigde Arabische Emiraten gaan een Antwerpse drugscrimineel uitleveren aan ons land. De man van 35 werd 3 jaar geleden bij verstek veroordeeld tot 10 jaar cel, omdat hij samen met zijn jongere broer een crimineel netwerk leidde. De woning van hun ouders in Merksem was meermaals het doelwit van aanslagen. De jongere broer werd 1 jaar geleden al uitgeleverd aan ons land. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn minstens 7 doden gevallen. Israël heeft ook opnieuw een evacuatiebevel uitgevaardigd voor 9 dorpen in het zuiden van Libanon. De aanvallen gaan dus door, ondanks het staakt het vuren dat is afgesproken tussen Israël en Libanon. Ook de pro-Iraanse Libanese militie Hezbollah heeft raketten afgevuurd op Israëlische militairen in Libanon. Maar daarbij zouden geen gewonden gevallen zijn. In de Zoo van Antwerpen is een dwergneelpaardje gestorven. Nimba was nog maar sinds vorige zomer in Antwerpen. De bedoeling was dat ze samen met een mannetje nakomelingen zou produceren. Israëlische militairen in Libanon. Maar daarbij zouden geen gewonden gevallen zijn. In de Zoo van Antwerpen is een dwergneelpaardje gestorven. Nimba was nog maar sinds vorige zomer in Antwerpen. De bedoeling was

0: Tijgers van de Zoo.
1: Er was eigenlijk niks aan de hand de voorbije dagen. Alles verliep normaal. En elk dier krijgt een autopsie. Dus we zullen de autopsie moeten afwachten om te kijken of we daar meer informatie kunnen krijgen over de doodsoorzaken. Maar dat kan natuurlijk nog een tijd duren, omdat soms weefselstukjes en zo onderzocht worden door een gespecialiseerd labo. Dus dat kan misschien nog eventjes duren.
0: De Zoo van Antwerpen gaat nu op zoek naar een ander vrouwelijk dwergnijlpaardje om het kweekprogramma te kunnen voeren. Voortzetten. In de Lotto Super League, de hoogste voetbalklasse bij de vrouwen, is de topper tussen Anderlecht en Oud-Heverlee, Leuven, op 1-1 geëindigd. Leuven kwam op voorsprong, maar na een rode kaart voor de Leuvenaars kwam Anderlecht in het slot toch nog langs zij. In de stand blijft Leuven aan de leiding met 4 punten voorsprong op Anderlecht. In de wielerronde van Romandie in Frankrijk heeft wereldkampioen Tadej Pogacar de 4e etappe gewonnen. De Sloveen reed op de slotklim weg van de Duitser Florian Lipovic, die 2e werd. In het klassement heeft Pogacar nu 17 seconden voorsprong op Lipovic. Junior Lecer is de beste Belg op de 11e plaats. En in Italië is voormalig Formule 1-rijder Alessandro Zanardi overleden. In de jaren 90 was hij onder meer aan de slag bij de teams Lotus en Williams, maar hij heeft nooit een belangrijke overwinning behaald. In 2001 verloor Zanardi beide benen bij een ongeval. Daarna won hij als handbiker 2 keer goud op de Paralympische Spelen. Alessandro Zanardi is 59 geworden. Deze namiddag komen er meer wolken en ook buien. Vanavond kan het ook onweren met hagel en felle rukwinden. Morgenochtend opnieuw regen, in de namiddag onweer. Tot 19 graden. Volgende week wordt het regenachtig en frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd.
3: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.
2: De keuze van Clara. Met Carlos Gio.
4: Goedemiddag. Eind maart speelde hij nog op Clara Festival een prachtig 4e pianoconcerto van Ludwig van Beethoven. En dat concert kan u trouwens nog altijd herbeluisteren op VRT Max bij het programma Clara Live. Hier is hij met een pianoconcerto van Mozart, Jan Lisiecki.

0: 4:15 met dat 9e pianoconcerto van Mozart, het openingsdeel van dat Jeune Concerto met Jan Lisiecki aan de piano en Bambeke symfoniker onder leiding van Manfred Honeck. Ja, de carrière van Jan Lisiecki begon bij Deutsche Grammophon ook met pianoconcerto's van Mozart, 2 stuks net als op dit album. Maar toen was hij wel nog maar 16 jaar, Jan Lisiecki, toen hij zijn eerste album opnam voor dat prestigieuze platenlabel. 17 jaar toen het uitkwam, dus ik kan wel nagaan. Het is al waanzinnig hoe lang hij al kan meedraaien in die muzieksector. En ja, kijk, zo zijn we 10 albums verder, meer dan 10 jaar geleden. En Jan Lisiecki is ondertussen 31 jaar geworden.
1: De keuze van Clara.
0: Maar helaas geen album van de week titel voor Jan Lisiecki. Die gaat deze week naar een liedzanger. Hij heeft een onmiskenbare link met ons land, met België. En we mogen toch zeker zeggen dat België hem extra goed op de kaart heeft gezet. Sindsdien neemt hij albums op voor Harmonia Mundi en al een aantal jaar blijft hij toch wel trouw aan 1 specifieke componist. Niet de minste ook van het romantische lied. Bariton Samuel Hasselhorn met Amil Bouchakevits aan de piano met een lied van Franz Schubert, onze nieuwe keuze van Clara, die muzieksamensteller Julie Mozart zometeen aan ons voorstelt.

0: Bariton Samuel Hasselhorn kijkt al uit naar 2028. Dan is het een Schubertjaar. 200 jaar Franz Schubert. En dat viert hij al met dit album Hoffnung. Amil Bouchakiewicz aan de piano voor het lied Im Freien dat we net hoorden. Het is een vrij melancholisch lied, Julie Mozart, om een album mee te beginnen. Is de rest van het album dan ook zo melancholisch, wat donkerder?
1: Ja, dat zou je wel verwachten. Inderdaad, Im Freien heeft iets heel weemoedigs. Maar voor mij voelt het album qua toon eigenlijk wel lichter dan dat ik doorgaans associeer met Schubert. En dat heeft eigenlijk veel te maken met de periode waarin dat deze muziek geschreven is. Zo 1825, 1826. En blijkbaar was dat de zomer van 1825 een heel gelukkige zomer voor hem. Je hebt dat gevoel wel in die muziek, zo dat gevoel van vrijheid en geluk dat hij heeft ervaren. Het gevoel van ruimte, beweging, plezier, dat zit daar wel in voor mij. Maar ja, het blijft Schubert. En dat melancholische verdwijnt nooit helemaal. Alsof het geluk dat je dat nooit helemaal echt kan vasthouden of zo. En dat hoor je in Im Freien. Het is een soort van weemoed. Alsof dat geluk al aan het wegleiden is. Terwijl het eigenlijk nog bezig is. Dus die dubbelheid zit er helemaal. Zit eigenlijk wel doorheen heel het album. Dus het klinkt zeker niet zo melancholisch als Im Freien. Maar die ondertoon zit wel door het hele album.
0: Het loert altijd een beetje om de hoek. Misschien vandaar ook de titel Hoffnung. Betekent hoop in het Duits. Ik ben even door de liedteksten gegaan, Julie. En het woord zelf, Hoffnung, komt amper aan bod in de liederen op dit album. Ja, waar zit de hoop dan in deze teksten, in deze liederen?
1: Ik denk dat dat eerder iets is dat verstopt zit in het verlangen. Zoals bijvoorbeeld in het wachten op een geliefde, zoals in Alinde. Het terugdenken aan een gelukkiger moment, zoals in Vroeling. Het blijven zoeken, het blijven rondzwerven in Der Wanderer aan den Mond. Of soms in iets. Soms wordt hoop iets heel klein en kwetsbaar. Een herinnering, een blik naar buiten. Een gedachte, de gedachte dat het misschien ooit weer anders wordt, beter wordt. Maar het eindigt wel met iets heel concreets, namelijk de hoop op een nieuwe generatie en der vader, met hem kind. Een heel teder beeld van een vader die zijn kind in slaap wiegt. Dus daar wordt niet alleen een gevoel van verlangen, maar is hoop echt iets dat wordt doorgegeven.
0: Het is echt wel typisch voor de romantiek, hè? Ja. Dat soort thema's en gevoelens. Mm-hmm. Heel bijzonder. Exact. Ja, Samuel Hasselhorn, de revelatie van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd in 2018. Hij won die trouwens ook. En ik ben het nog even nagegaan. Hij zong in de eerste ronde en ook in zijn halve finale een lied van Franz Schubert. Mm-hmm. Dat moet wel repertoire zijn dat hem na aan het hart gaat. Nu, wat vind je van zijn stem vandaag de dag?
1: Ja, dat is altijd moeilijk. Hè? Dat hij over een ongelooflijke techniek bezit, daar bestaat geen twijfel over. Anders vind je de KJW ook niet, maar zo zijn er wel nog zangers natuurlijk. Dat maakt niet dat een stem jou helemaal kan ontroeren. Dus wat is het dan precies? Ik denk, het is een super warme stem. Maar hij beweegt ook heel soepel tussen registers. Het klinkt nooit gekunsteld. En ik denk dat het dat dan wel is. Dat het heel eerlijk klinkt of zo. Heel oprecht. En dat dat ook maakt. Het is super eerlijke muziek of zo. Waarin dat die twijfel ook, dat menselijke, daar heel hard in zit. En het klinkt ook heel menselijk. Geen overdreven versieringen of zo. Geen bombast, maar een heel eerlijke, warme stem.
0: En er is eigenlijk in principe nog een stem op dit album, de piano, want die is bijna even belangrijk in het liedrepertoire. Mm-hmm. Ja, meestal heeft de piano ook het eerste en laatste woord in zo'n lied, de inleiding en het slot. Nu, hoe is Amil Bouchakiewicz als liedbegeleider?
1: Ja, ze zijn natuurlijk niet aan een proefstuk toe. Hè. Ze zijn bezig met een reeks, een vijfdelige reeks, waarin ze liederen van Schubert opnemen. Ze zitten nu aan de derde cd. En dat is allemaal in het teken van het 200-jarig overlijden van Schubert in 2028. Dus hij kent de muziek heel goed. En ik vind de chemie tussen hen twee heel mooi. Hij weet precies hoe dat hij, doordat hij de muziek ook zo goed kent en doordat hij Hasselhorn ook al heel goed kent, weet precies hoe dat hij hem moet ondersteunen, maar neemt ook de ruimte wanneer dat hij die mag nemen. Dus het is heel uitgebalanceerd, zijn spel is heel verfijnd, waardoor dat een heel schone dialoog wordt met de zanger.
0: Mooi. We gaan genieten van dat samenspel, van die symbiose tussen Amil Bouchakhevitz en bariton Samuel Hassehorn. We luisteren nu naar Alinde van Franz Schubert. Julie Mozart, dankjewel.
1: Merci.

Alinde van Franz Schubert met de Duitse bariton Samuel Hasselhorn, Spek naar zijn bek en Amil Bouchakiewicz aan de piano. Onze nieuwe keuze van Clara wordt dat album nu Hoffnung, volume 3 uit de reeks, want het wordt dus een reeks van 5 cd's helemaal gewijd aan die prachtige liederen van Franz Schubert. En u kan nu één van die volumes winnen, want volume 3 wordt dus de keuze van Clara, is de keuze van Clara vanaf dit eigenste ogenblik. Dus ja, als u niet genoeg kan krijgen van die liederen van Franz Schubert en dan nog eens vertolkt door Samuel Hasselhorn, dan kan die stevige portie romantiek gewoon uw richting uitkomen. Ik heb niet veel van u nodig, gewoon een enthousiast bericht in de Clara-app. Stuur zeker uw postadres erbij, dat is altijd belangrijk, ook voor ons. En zeker voor de postbode, die misschien wel met uw prijs voor de deur zal staan binnenkort. Mailen kan ook altijd voor deze winwedstrijd naar keuze@clara.be. Franz Schubert en Samuel Hasselhorn, het kan van u zijn.

0: Vasilena Serafimova op marimba en Quatuor Ardeo in het openingsdeel uit een quintet van Jean Kras, maar dan wel in hun eigen arrangement.
1: De Twintigers.
0: Gisteren zat ik hier 2 uur lang in de studio met de twintiger van deze week, Nele Vernaaien. Zij kwam op bezoek voor een interview, ze nam haar favoriete platen mee en samen hebben we ook geluisterd naar dat studio-toetsconcert van haar. Nele Vernaaien schrijft ook alle muziek voor haar band Alver, waar ze wel een goede band mee heeft uiteraard. Dus ik vroeg me af op welke manier ze die muziek schrijft. Vertrekt ze dan vanuit haar eigen instrument, vanuit de dwarsfluit, of zit het toch helemaal anders? Dit was haar antwoord.
2: Niet noodzakelijk eigenlijk. Ik denk meer vanuit een soort gevoel of zo, of een melodie dat dan in uw hoofd zit. En van daaruit vertrek ik dan. En ja, ik speel dwarsfluit, dus ik speel het wel op dwarsfluit. Maar ik schrijf nu niet altijd per se met direct een dwarsfluit in mijn hoofd. Vaak zelfs misschien meer een stem. Want ik heb, dat is misschien iets gek, hè, maar ik heb al gemerkt, als ik muziek schrijf, het is altijd instrumentaal. En het is ook mijn bedoeling om die instrumentaal uit te voeren, altijd. Maar ik schrijf soms wel muziek met tekst. Om dan de tekst weg te laten en er een instrumentaal nummer van te maken. Omdat je meer vertrekt vanuit een soort gevoel dan, of zo.

Nele Vernaaye is de twintiger van deze week. We hoorden haar hier op fluit met haar band Alver. Willem Heijlen op gitaar, Cedric Haak op basgitaar, Anke Versliepen aan de drums en Oya Bakiroglu op darbuka in Noordeloos en Wat Als. Volgende week donderdagavond spelen ze twee miniconcerten in het KMSKA in Antwerpen in het kader van KMSKA Laat. Moet u maar even zoeken op de website van dat museum in Antwerpen. Twintiger van vorig seizoen, Haroun Iqbal, komt met een tweede plaat voor zijn band Iknovara en het heet Oh, Innocent Heart. En dat onschuldige hart is misschien wel gekaapt door een zekere Rosa. Dit is Rosa's Enigma.

0: Na Rosa's Enigma met Ik Novara kregen we nog François Martirosian aan de piano voor Live to Louis, muziek van Moondog, die cultfiguur uit New York.
1: Clara. Blijf verwonderd.
0: En zo is het bijna 5 uur op deze zaterdag en we gaan dat laatste uur van de keuze van Clara in met toch wel een bijzonder werk. De tweede symfonie van Hugh Watkins. Een componist die bij ons misschien niet meteen belletjes doet rinkelen, maar in Engeland is hij zeker helemaal ingebed in dat Britse muzieklandschap. Hij schreef bijvoorbeeld al een vioolconcerto voor Alina Ibrahimova. Hij mocht ook al 2 concerto's componeren in opdracht van London Symphony Orchestra. En voor zijn broer, cellist Paul Watkins, schreef hij een celloconcerto dat in wereldpremière ging op de BBC Proms, om maar enkele voorbeelden te geven. Wij gaan nu richting Manchester, want het Halle Orchestra uit Manchester heeft 10 jaar geleden de opdracht gegeven voor de eerste symfonie van die Hugh Watkins. De banden zijn duidelijk zeer goed. Er is een goede vriendschap tussen beide partijen en meteen gaf Halle Orchestra een paar jaar later de opdracht voor een tweede symfonie. Die kwam er maar zeker. Alleen, ja, 2020, 2021, dan kan u al raden welke richting dit verhaal uitgaat. Hugh Watkins was volop bezig aan die tweede symfonie ten tijde van de coronacrisis. Dus de wereldpremière moest ook achter gesloten deuren gebeuren. Weliswaar met wat camerastandpunten, met wat videoopnames kon het allemaal wel doorgaan, dat concert. Maar dat blijft natuurlijk toch een ander verhaal dan wanneer een live publiek die symfonie, dat nieuwe werk, kon meemaken van heel dichtbij. Maar ja, kijk, desalniettemin heeft Halle Orchestra onder leiding van Mark Elder dan toch die tweede symfonie opgenomen, dus nu kunnen we daar elke dag van genieten. Nu, op het vlak van instrumentatie zijn er weinig schokkende keuzes gemaakt voor die tweede symfonie. Alle secties zijn er, koperblazers, houtblazers, een harp, strijkers, pauken, een mooie rij percussie-instrumenten, maar de muziek is wel best sfeervol en neemt u helemaal mee in die bijzondere wereld van Hugh Watkins. Halle Orchestra onder leiding van Mark Elder.

Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijven.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Clara Live.

Het is 5:30 na deze tweede symfonie van Hugh Watkins met Halley Orchestra onder leiding van Mark Elder. Maandag stond Rosalía, dat Spaanse fenomeen, in de AFAS-dome in Antwerpen en dat zullen heel veel fans niet snel vergeten. Het concert was in een mum van tijd uitverkocht en de torenhoge verwachtingen die er waren, kon ze helemaal inlossen. Dat bewijzen ook de vele 5-sterren recensies in kranten en in online magazines. Kijk zeker ook eens op onze Instagram-pagina van Clara, want Chantal Patin was reporter van dienst voor dat concert van Rosalía in Antwerpen. En ja, dat prachtige album Lux wordt overal gelauwerd. Niet alleen omdat Rosalía in meer dan 10 talen zingt, maar ook omdat ze verschillende muziektradities samenbrengt. Van fado tot Spaanse muziek en zelfs klassieke muziek. Dit is Magnolias.

0: Barokviolist Christina Prats-Costa met ensemble en muziek van Nicola Matthijs.
1: Clara. Blijf verwonderd.
0: Hartetroef bij de Belgische saxofoonspeler Alban Sarens, want wie oh wie is die hartevanger in dat gelijknamige nummer?

hartenvanger van Alban Sarens. Hij staat dit weekend in de Standaard. In de krant vertelt hij over het verlies van de moeder van zijn kinderen, wat rouwen voor hem betekent en welke plaats vooral muziek allemaal in dat verhaal, in dat rouwproces heeft gehad. Een heel moedig en ontroerend gesprek is het zeker de moeite om eens te lezen, net zozeer het de moeite is als om zijn nieuwe album te beluisteren, To Break Your Heart.

Gabriel Cavazza en Raindrops Keep Falling on My Head. Caramba komt eraan met Nicky Aerts. En om 8 uur maakt Sylvia Broekaert u warm voor Médée et Jason van Joseph-François Salomon. Dat wordt een totale herontdekking van die opera, dankzij die opname van Anocte Temporis, het kamerkoor van Namur, allemaal onder leiding van Reinoud van Mechelen, met een mooie cast aan solisten bij. Dat is allemaal voor vanavond in Clara in Concert. Dit was de keuze van Clara voor deze week. Prettig weekend.

0: tragische liefde, spanning en diepe dramatiek. Met zijn Romeo en Juliet brengt Hector Berlioz het beroemdste koppel aller tijden naar het concertpodium. Beleef dit meesterwerk live door het Antwerp Symphony Orchestra. Op 29 mei in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal en 30 mei in Concertgebouw Brugge, samen met Clara.
1: Het is 6 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. In het zuiden van Libanon vallen 40 doden bij aanvallen door Israël, ondanks het staakt het vuren. De Oostenrijkse politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt potjes babyvoeding te hebben vergiftigd. En de Heldenweek is gestart. Een hele week lang worden verzetslieden uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. Israël blijft aanvallen uitvoeren op Zuid-Libanon, ondanks het staakt het vuren. Daarbij zijn de laatste 24 uur al minstens 40 doden gevallen, zegt Libanon. Ook de pro-Iraanse Libanese militie Hezbollah heeft vandaag verschillende raketten afgevuurd. Mieke Strings, het staakt het vuren wordt dus geschonden.
2: Ja, inderdaad. En vandaag heeft het Israëlische leger opnieuw de inwoners van 9 dorpen in het zuiden het bevel gegeven om te vertrekken. Israël voert bombardementen uit, maar in het zuiden worden soms ook hele dorpen met dynamiet opgeblazen, zodat mensen er niet kunnen naar terugkeren en zo probeert Israël een bufferzone te creëren. Gisteren is daarbij ook een klooster opgeblazen en dat zorgt opnieuw voor verontwaardiging. Eerder hadden Israëlische soldaten ook al een Jezusbeeld kapotgeslagen. Maar ook Hezbollah heeft enkele raketten afgevuurd vandaag, dus maar daarbij raakte niemand gewond.
1: Ja, en daarnaast is er ook verontwaardiging over 2 activisten van de hulpvloot voor Gaza die voor verhoor naar Israël zijn gebracht.
2: Ja, inderdaad. De ene is een Spaanse Palestijn die werkt voor een organisatie die volgens Israël banden heeft met Hamas. De andere is een Braziliaan en die wordt beschuldigd van illegale activiteiten, maar we weten niet wat dat dan zijn. Spanje en Brazilië noemen de arrestatie illegaal en de organisatie achter de hulpvloot vraagt aan het Europees Parlement om tussen beiden te komen.
1: Dankjewel, Mieke. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan verdacht wordt potjes babyvoeding te hebben vergiftigd. Dat melden Oostenrijkse media. De man zou 2 miljoen euro in cryptomunten hebben geëist van de Zwitserse babyvoedingsfabrikant HIP. Om dat bedrijf is een man opgepakt die ervan verdacht wordt potjes babyvoeding te hebben vergiftigd. Dat melden Oostenrijkse media. De man zou 2 miljoen euro in cryptomunten hebben geëist van de Zwitserse babyvoedingsfabrikant HIP.

0: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan. VDK Bank. Maak een afspraak op vdkbank.be. Clara Live. Clara, blijf verwonderd.
1: Brussels Philharmonic presenteert Dvorak 8. Een symfonie vol frisse levenslust, boheemse volksmuziek en onweerstaanbare dansritmes. Onder leiding van muziekdirecteur Kazushi Ono. Op 23 en 24 mei in Flagey. Alle info op brusselsphilharmonic.be. Samen met Clara.
0: Caramba. Met Nicky Aerts.
2: Goedenavond en welkom bij Caramba. U mag de beentjes al meteen strekken met Corazoncito Mio van Anna Carla Mazza.

Anna Carla Mazza met Cha-Cha-Cha. Vooral niet gaan zitten. Daar hebt u later op de avond nog genoeg tijd voor. We doen er nog een Cha-Cha-Cha bij, maar het tempo is wat lijziger. Javier Cugat and his orchestra met de Holly Golly Cha-Cha.

Javier Cugat and his orchestra nog eens samen met Del Campo en CCC van de Cubaanse componist en pianist Ernesto Lecuona. En ook dit is een nummer van hem, Siboney, door Anat Cohen dit keer.

Anat Cohen op klarinet samen met haar kwartet en Siboné van Ernesto Lecuona. De klarinet was ook het instrument van Benny Goodman en van Artie Shaw. U hoort ze achtereenvolgens. Eerst Benny Goodman met zijn sextet en Holy Cat. En daarna Artie Shaw met zijn orkest en Moonglow uit Annie Hall van Woody Allen.

Moonglow uit Annie Hall, een film van Woody Allen uit 1977 met Diane Keaton als Annie naast Woody Allen himself. En ook dit nummer komt uit een film van Woody Allen.

September, My Ideal. Met Art Tatum aan de piano, Ben Webster op alt-saxofoon, Red Callender op contrabas en Bill Douglas op drums. Nancy Walker nu met Everything I've Got Belongs to You. En daarmee bedoelt ze ook echt alles.

0: Ja, hopelijk had u hem snel onder de knie. De Meshuggah Mambo Slim Geert heeft zijn best gedaan. Een van onze twintigers van vorig jaar, Anaïs Vijgen, zingt op haar nieuwe album Ce qui monte de la ville, een nummer van Charles Trenet uit 1938. In Ménilmontant bezong hij een quartier uit het 20e arrondissement van Parijs.
1: Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon temps.

Edith Piaf live met Traqué in 1963. Het nummer staat op cd nummer 14 uit een box met daarin maar liefst 17 cd's met muziek van haar Integral E+. En we blijven nog even in Parijs, in Frankrijk eigenlijk, hangen met een trio uit Toulouse, Amstoy en Marinette.

We gingen van de accordeon van Jean-Luc Amstoy naar de accordeon van Gwen Cresus en de zang van Carla Verli voor Nostalgias van Juan Carlos Gobian en Enrique Cadícamo. En naar de tango uiteraard. Jorge Luis Borges schreef de tekst voor deze tango van Astor Piazzolla. Zanger van dienst is Jairo met op bandoneon Daniel Binelli.

Toet Stielemans samen met Ray Bryant aan de piano, Tommy Bryant op contrabas en Oliver Jackson op drums met Soul. 100 jaar geleden, in 1926, componeerde pianist en bandleader Fletcher Henderson The Stampede. Een belangrijk werk in de jazzgeschiedenis, omdat hij met dit nummer jazz en swing samenbracht.

Rhythm is our business. Ik zou geen betere slogan kunnen bedenken voor Caramba, Will Smith en het Jimmy Lunsford Orchestra. Omdat velen van u nog aan tafel zullen zitten en we niet altijd nummers over cocktails kunnen serveren, is dit de Spinach Song. Spinach.

Judith Owen met de Spinach Song, waarin spinazie gebruikt wordt als metafoor voor, jawel, seks. Een sophisticated lady, die Judith Owen.

Duke Ellington and his Famo met de instrumentale versie van Sophisticated Lady. Met een hele race aan geweldige muzikanten, onder wie Duke Ellington zelf op piano, net als Billy Strayhorn. Dit is de gezongen versie met Rosemary Clooney.

Fabiano Donascimento op gitaar samen met het Vito Santos Orchestra en No Strings. En dit komt uit het nieuwe album van Stacey Kent, A Time for Love.

The Girl from Ipanema, oftewel Garota de Ipanema, van Antonio Carlos Jobim en Vinicius J. Moraes, hier gezongen door J. Moraes, Maria Creuza Toquinho en Maria Betania. Als het op samenzang aankomt, kunnen deze dames er ook wat van. The Bunny Blues, met Zij wel. En goed naar de tekst luisteren is hier wel een plus.

Zij wel, zongen Laura van den Heijden, Nele Palink en Juno Kerstes samen, de Bunny Blues. Een heleboel andere vrouwen deden het hen al voor. Denk maar aan de Andrew Sisters of misschien iets minder bekend, de Boswell Sisters.

There will be some changes made, the Boswell Sisters uit het album The Boswell Sisters Collection uit 1935. Terug naar vandaag met een nummer uit het nieuwe album van Cécile Brocca, That Was a Dream, daaruit It's Crazy.

It's Crazy. Cécile Brocca met Fred Nardin aan de piano, Baptiste Herbin op tenorsax, Fabien Marcos op contrabas en Romain Saron op drums. Michel Bisselia nu nog aan de piano en Werner Lauscher op contrabas en Marc Léon op drums en Don't Explain van Billie Holiday.

Don't Explain van Billie Holiday. Hier in een bewerking van Michel Bicilia piano. Met zijn compaan Werner Lauscher op contrabas en Marc Léon op drums. Dat was Caramba voor vandaag. Volgende zaterdag zijn we er terug. Graag tot dan. Fijne avond, fijn weekend met Clara en met elkaar. Bye.

0: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan verdacht wordt potjes babyvoeding te hebben vergiftigd. Dat melden Oostenrijkse media. De man zou 2 miljoen euro in cryptomunten hebben geëist van de Zwitserse babyvoedingsfabrikant Hip. Om dat bedrijf af te persen kocht hij potjes van het merk in de supermarkt en daarna zette de afperser ze terug nadat hij er rattenvergif aan had toegevoegd. Dat deed hij in Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk zelf. Correspondent Michael de Wert vanuit Wenen vertelt wie de verdachte is.
1: Het zou ook vergaan om een 39-jarige man uit de deelstaat Burgenland in het oosten van Oostenrijk. Het werd eigenlijk al vermoed dat het ongeveer uit die hoek zou zijn. Hij zou in elk geval op 27 maart een e-mail verstuurd hebben waarin hij 2 miljoen euro geëist had. Maar die e-mail werd pas op 16 april ontdekt, waarmee meteen alle potjes uit de handel gemaakt werden. Maar ik denk in elk geval wel dat het voor alle ouders van baby's en zeker ook voor de firma Hip een enorme oplichting zou zijn dat nu er tenminste een mogelijke dader is.
0: In Antwerpen is vanmorgen een vrouw van 32 overleden na een val van op de 5e verdieping op het Antwerpse Zuid. Het gerechtelijk lab en een wetsdokter kwamen ter plaatse, maar de politie gaat uit van een tragisch ongeval. Het parket van Brussel wil 3 Brugse hooligans vervolgen voor de correctionele rechtbank voor hun aandeel in de rellen in de marge van de bekerfinale vorig jaar in het Koning Boudewijnstadion. Dat schrijft de krant Le Soir. De 3 vielen in Molenbeek met andere hooligans en doen het zelfzaak aan en sloegen er de eigenaar en zijn zoon. Het parket wil hen vervolgen wegens mishandeling met arbeidsongeschiktheid tot gevolg en met de verzwarende omstandigheid haat of een discriminerend motief. 2 van hen worden ook vervolgd voor vernieling van eigendommen. Sport in de Europlay-offs van het voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Charleroi en Racing Genk aan de gang. Diep in de tweede helft staat het daar 2-0 voor Charleroi. Eerder vandaag speelden in de Europlay-offs Westerlo en Oud-HVD Leuven 3-3 gelijk. Westerlo maakte een 0-3 achterstand goed. En in de Formule 1 heeft wereldkampioen Lando Norris de sprintrace van Miami gewonnen. De Brit was in zijn McLaren sneller dan zijn ploeggenoot Oscar Piastri. WK-leider Kimi Antonelli eindigde na een tijdstraf als 6e. Morgenavond wordt de effectieve grote prijs van Miami gereden. De kwalificaties daarvoor worden vanavond nog gereden. Vanavond nog kans op onweerachtige buien. Daarna wordt het tijdelijk droger, rond 12 graden vannacht. Morgen regen of buien. En die buien kunnen ook weer onweerachtig zijn, bij maximum 19 graden. Meer op veertiennieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd.

Concert laat ik u graag kennis maken met een veel geprezen opname van de Franse barokopera Médée et Jason van Joseph-François Salomon. Dirigent en protagonist ook is Reinoud van Mechelen met een schare van puiken, onder meer Vlaamse zangers, in zijn kielzog. Voor ik de wraaklustige Médée op u loslaat, speelt clavecinist Jean Rondeau een musette en rondeau van Jean-Philippe Rameau.

Dat was Jean Rondeau aan het clavecimbel in een musette en rondeau, what's in the name, van Jean-Philippe Rameau. Die laatste was de volgende grote ster aan het firmament van het Franse Hof nadat Joseph-François Salomon eruit gezongen was. Het is een naam die ons nu niet veel meer zegt, Joseph-François Salomon, maar in zijn tijd oogste hij een internationaal succes met zijn opera Médée et Jason. Want die opera, die gecreëerd werd in 1713 in de Académie Royale de Musique in Parijs, die was 16 jaar later zelfs in de Brusselse Muntschouwburg te horen. En tot het midden van de 18e eeuw bleef Salomon's opera een standaardwerk binnen de Académie Royale de Musique. Dat was bijvoorbeeld niet het geval voor een andere Médée die de veel bekendere naam Marc-Antoine Charpentier 20 jaar eerder componeerde. Charpentier, die baseerde zich op een tekstboek van de Franse toneelschrijver Corneille.

Salomon componeerde zijn opera op een libretto van Abbé Pellerin. En bij Pellerin is er geen sprake bijvoorbeeld van een gifmantel die Médée cadeau doet aan Créuse, haar liefdesrivale. Er zijn ook geen goden die het allemaal komen oplossen. Pellerin bracht een modernere tekst voort die meer focuste op de psychologische evolutie van de personages. In het begin van de 18e eeuw was het Parijse publiek zeer gericht op theaterstukken met heftige emoties en veel spectaculaire effecten op het toneel. En dat hebben ze gekregen van Joseph-François Salomon en zijn librettist. De toverkunsten van Médée brengen donderwolken teweeg, draken komen tevoorschijn en alles verzengende vlammen zorgen ervoor dat de 18e eeuwers de adem inhielden tot het gedaan was. De vormgeving van Salomons Médée et Jason is nog geënt op het model van de tragédie en muziek van Jean-Baptiste Lully. Een opera die bestaat uit 5 bedrijven, voorafgegaan door een proloog met een gesofisticeerde declamatorische zangstijl, nobele koren en gevarieerde dansen. Dat is het model. Vernieuwend zijn de vele schilderende effecten in het orkest en ook de rijke harmonisatie in de muziek van Salomon. In die zin is Salomons Médée een sleutelwerk tussen Lully en Rameau. Het antieke mythologische onderwerp, in het Grieks te lezen bij Euripides, in het Latijn bij Seneca, spreekt ook vandaag nog tot de verbeelding. Een verhaal over de verschroeiende jaloezie van de toverkol Medea, die opzij gezet wordt door de held Jason voor een andere vrouw. Haar ultieme wraak is het doden van hun gezamenlijke kinderen. De opera begint met een proloog, gesitueerd in de periode na de Vrede van Utrecht in 1713. De overwinning van Frankrijk wordt gevierd. Het volk zal dankzij de koning weer van vrede kunnen genieten. En dan begint de opera. We maken kennis met Jason, die verliefd is op Créuse, met wie hij ook gaat trouwen. Hij voelt zich schuldig naar Médée, omdat hij haar heeft verlaten en zo ook hun kinderen heeft verraden. Ook Créuse heeft zo haar twijfels door deze situatie, maar koning Creon, haar vader, vindt dat het tijd is voor een groot feest en een huwelijk. In een voorspellende droom ziet Créuse Médée tekeer gaan met de verwoesting van het paleis van Creon. Ondertussen probeert Médée haar vroegere geliefde Jason te manipuleren door hem betoverde tuinen te laten zien en nimfen die hem gelukkig zullen maken. Het mondt uit in een zware ruzie tussen de 2 ex-partners. Koning Creon grijpt in, laat Médée arresteren door de koninklijke garde. Ze zal het land uitgezet worden. Maar Médée heeft nog een plan in haar achterhoofd om haar wraak te kunnen voltooien. Ze verzekert zich van Jason's toewijding aan zijn kinderen. Ze veinst tederheid en vraagt, voordat ze vertrekt, of ze hen nog een laatste keer mag zien. Jason trapt in de val en willigt haar verzoek in. Dan hernieuwt hij zijn gelofte aan Créuse en de Corinthiërs juichen. Ondertussen gaat door toedoen van Médée het paleis van Creon in vlammen op en zowel koning Creon als Créuse verdwijnen in de vlammenzee. Medea triomfeert. Ze verschijnt op haar strijdwagen, bevestigt Créuse's dood en zwaait met het mes waarmee ze zojuist haar kinderen heeft omgebracht, waarna ze verdwijnt. Jason probeert nu zelfmoord te plegen, maar wordt tegengehouden door het volk. We beluisteren een recente opname gemaakt tijdens het Festival Musical de Namur vorige zomer en onlangs uitgebracht op het label Château de Versailles. In de belangrijkste rollen horen we Reinoud van Mechelen als Jason, Marie-André Bouchard-Lessieur, Médée, Mélissa Petit, Créuse, Laure Binon, Melpomène en Nérine, Annelies van Gramberen, Europe en Cléone, Cyril Costanzo, Creon. Cœur de Chambre de Namur, A Nocte Temporis, het geheel, staat onder leiding van Reinoud van Mechelen, die zowel de hoofdrol zingt als dirigeert. Hier is Médée et Jason van Joseph-François Salomon.

zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina.

0: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.com.be. Op zoek naar een waterdichte tent, een comfortabel luchtbed, oh zo knus, en luipaardprintregelaarzen. Miauw. Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de modder. Net zoals die dansende modderman daar die... Oh, wacht eens even. Heeft hij nu alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Clara Live.

0: Een Franse barokopera die tot de verbeelding spreekt. Médée et Jason van Joseph-François Salomon in een nieuw uitgebracht album. Live opgenomen voorbije zomer in het Festival de Musique Namur. In de voornaamste rollen hoorden we Reinoud van Mechelen als Jason, Marie-André Bouchard-Le Sieur, Médée, Mélissa Petit, Créuse, Laure Binon, Melpomène en Nérine, Annelies van Gramberen, Europe en Cléone, Cyril Costanzo, Créon, het Chœur de Chambre de Namur, A Nocte Temporis, het geheel stond onder leiding van Reinoud van Mechelen, die zowel de hoofdrol zong als dirigeerde.
1: Clara in concert. Met Sylvia Broekaert.
0: De tragische figuur Medea bleef vele componisten inspireren. Ook Luigi Cherubini componeerde een Medea. Dat was bijna een eeuw later dan de Medea van Salomon die we daarnet integraal hebben beluisterd. En dit is een bewerking voor blazers van de ouverture uit die opera van Cherubini.

Het Amphion Wind Octet speelde de ouverture tot Médée van Luigi Cherubini in een bewerking voor blazers van Joseph Triebensee. En tot 11:00 luisteren we nogmaals naar het ensemble van Reinoud van Mechelen A Nocte Temporis met fluitiste Anna Besson in een concerto van Wolfgang Amadeus Mozart. Ik wens u nog een mooie late avond toe bij Clara.

0: 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. De natuurbrand in het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is volledig geblust. Dat laat de burgemeester weten vanavond. Alle brandweerkorpsen hebben het domein verlaten en het is opnieuw Defensie die volledig voor de brandcontrole instaat. Ook in Nederland zijn de grote natuurbranden van de voorbije dagen geblust. De Nederlandse regering liet weten dat de hulp van Duitse, Franse en Belgische brandweerlui niet meer nodig is en bedankte hen voor de inzet de voorbije dagen. Iran is klaar om de oorlog tegen de Verenigde Staten en Israël te hernemen of om langs diplomatieke weg een einde te maken aan het conflict. De keuze is nu aan de Verenigde Staten, dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken vanavond. Gisteren heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS via Pakistan, dat tussen de twee landen bemiddelt. Maar de Amerikaanse president Trump zei gisteravond al niet echt enthousiast te zijn over dat voorstel. Iran kaatst nu dus de bal terug naar de Amerikaanse die volgens Iran de keuze hebben tussen diplomatie of oorlog. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden met 2-1 gewonnen van Leiden Union. Het verslag is van Peter van den Bent.
1: Het venijn van deze verschrikkelijke wedstrijd zat in de staart met eerst 4 minuten voor tijd de 1-0 van de ingevallen Diouf. Dan in de toegevoegde tijd de gelijkmaker van Rodriguez. En in de 6e en laatste minuut alsnog de winning goal met een penalty van Ito voor 2-1. De rest was een beproeving en bijzonder slechte reclame voor ons voetbal. McAllister kreeg al snel rood nadat hij de doorgebroken Sebaoui neerhaalde. Sint-Truiden probeerde de hele tijd te voetballen. Union kroop in een egelstelling en gaf geen krimp, maar voetbalde zelf niet. 3 kopballen van Merlin, verder geraakte STVV ook niet. En voorts kreunde deze non-match onder de massa's overtredingen, simulaties, opstootjes, discussies op en naast het veld een dieptepunt. Het slot bracht dus toch nog spektakel en de eerste nederlaag voor Union in 5 maanden en 20 wedstrijden. Als Club Brugge wint op Anderlecht is het de nieuwe leider.
0: En Lommel heeft de heenwedstrijd van de promotiefinale tegen Beerschot gewonnen met 3-2. Dat is in de tweede klasse volgende week zaterdag is de terugwedstrijd. De winnaar van die dubbele ontmoeting speelt nog tegen Dender met als inzet een plek in de hoogste voetbalklasse volgend seizoen. De buien van vanavond, die soms pittig waren, die trekken weg richting Nederland. Tijdelijk droger vannacht bij zo'n 12 graden. Morgen opnieuw kans op buien die onweerachtig kunnen zijn. Minder warm dan de voorbije dagen tot nog maximum 19 graden. En ook begin volgende week is het eerder wisselvallig. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo.
1: Middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. De onweerszone die vanavond over ons land trok, lijkt vooral in de provincie Antwerpen voor wat overlast te hebben gezorgd. De brandweer van Antwerpen kreeg tientallen oproepen voor ondergelopen straten en ook enkele kelders onder meer. In Brecht zorgde een sterke windvlaag voor enkele beschadigde daken en een oude schuur die deels instortte. Containerrederij MSC, zo is dat, gaat vanuit Antwerpen een nieuwe vaarroute aanbieden naar de Persische Golf. Schepen zouden dan naar de Rode Zee varen, waar de containers in havens op treinen en vrachtwagens worden geladen om dan zo naar havens aan de Persische Golf te rijden over land. Voor de bevoorrading van de bevolking in de regio is de alternatieve aanvoerroute heel belangrijk. Dat zegt de CEO van MSC Belgium, Mark Beerland.
2: Dat zijn er meer dan 150.000 containers per week die er normaal gezien nodig zijn daar. Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En dat is echt een goed alternatief dat we nu op poten aan het zetten zijn.
1: Iran zegt ondertussen klaar te zijn om de oorlog te hernemen of om langs een diplomatieke weg tot een oplossing voor het conflict te komen. Iran zegt dat de Verenigde Staten een keuze moeten maken. Vrijdag deed Iran via bemiddelaar Pakistan een voorstel, maar dat voorstel was voor de Amerikaanse president Trump voorlopig niet voldoende. Ondertussen roept het Internationale Rode Kruis beide landen op om tot een diplomatieke onderhandelde oplossing dus te komen. Op dit moment is de humanitaire situatie voor de bevolking in de regio onder controle, maar als het conflict opnieuw opflakkert, dreigen we op een dramatisch kantelpunt te komen. Dat zegt de woordvoerder van het Rode Kruis.
3: Now, the humanitarian situation at the moment is under control in Iran, but the escalation will be of a scale that we as humanitarians will not be able to absorb. It is a very dangerous situation that risks going beyond the point of no return.
1: In de buurt van de stad Bourges in het midden van Frankrijk zijn tienduizenden jongeren samen op een illegale rave- en technoparty. Dat soort feesten wordt wel meer georganiseerd, ook bij ons, maar niet van deze grootte. Het feest startte vrijdagochtend al. Tegen zaterdagmorgen waren er al zo'n 20.000 mensen aanwezig. En nu zouden dat er al zo'n 40.000 zijn. Het feest is op een voormalig militair domein. En Bourges is niet toevallig uitgekomen als locatie. Het is de geboorteplaats van de minister van Binnenlandse Zaken in Frankrijk. De organisatoren protesteren met deze gigantische raveparty tegen het repressief beleid dat de Franse overheid voert tegen dit soort illegale feesten. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden vanavond met 2-1 gewonnen van Leider Union. Het verslag is van Peter van den Bemt.
4: Het venijn van deze verschrikkelijke wedstrijd zat in de staart met eerst 4 minuten voor tijd de 1-0 van de ingevallen Diouf. Dan in de toegevoegde tijd de gelijkmaker van Rodriguez. En in de 6e en laatste minuut alsnog de winning goal met een penalty van Ito voor 2-1. De rest was een beproeving en bijzonder slechte reclame voor ons voetbal. McAllister kreeg al snel rood nadat hij de doorgebroken Sebaoui neerhaalde. Sint-Truiden probeerde de hele tijd te voetballen. Union kroop in een egelstelling en gaf geen krimp, maar voetbalde zelf niet. 3 kopballen van Merlin, verder geraakte STVV ook niet. En voorts kreunde deze non-match onder de massa's overtredingen, simulaties, opstootjes, discussies op en naast het veld een dieptepunt. Het slot bracht dus toch nog spektakel en de eerste nederlaag voor Union in 5 maanden en 20 wedstrijden. Als Club Brugge wint op Anderlecht, is het de nieuwe Leiden.
1: En die match is zondag. En de trainer van Union, David Hubert, was achteraf teleurgesteld en keek naar de beslissingen van de scheidsrechter.
5: Je geeft enorm veel vandaag in heel moeilijke omstandigheden. Veel zaken die beslissend zijn, fases die beslissend zijn. En dan ja, in extra tijd van de extra tijd krijg je dan een penalty tegen. Dan is dat natuurlijk genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren.
1: De buien trekken weg richting Nederland. Tijdelijk droger vannacht bij zo'n 12 graden. Zondag opnieuw kans op buien die onweerachtig kunnen zijn en tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.